0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: King. Dit is het station van Bush. Via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Voorpommeren, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. Kink.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Alisa Hiepe. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden. Kink. Alternative Rock Radio.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen, ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De omroep ontkent dat. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, want die haalde daar niet eens de kiesdrempel. En ook in Berlijn leed het CDU een gevoelige nederlaag. Daar won die linke. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is gisteravond een man omgekomen. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. De buurt werd ruim afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar de dader. Er is nog niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden.
7: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Door de beschadigingen bij de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam richting Europoort 5 kilometer file bij afrit Oostvoorne. De vertraging is op dit moment ongeveer 10 minuten.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: hoorde dat van de week bij collega Mick. Oh, een bold move. Je hebt waarschijnlijk wel iets meegekregen van alle controverse rondom Ed Sheeran en zijn voorprogramma's en Macklemore en zijn begeleidingswet. Hayley Williams is momenteel op tour. Sterker nog, binnenkort ook een King Presents show, hè? Kijk wanneer het ook weer precies is. King Presents, Hayley Williams, dat is... Ja, lekker voorbereid, Michiel. Hayley Williams speelt op 10 juni in AFAS Live. Maar goed, Hayley Williams momenteel is al aan een tour ook door Amerika. Je weet toch dat artiesten voor ze opkomen hebben altijd een playlistje opstaan met gewoon wat liedjes. Zij heeft sinds deze week in die playlist alleen maar liedjes van acts die voorprogramma zouden zijn geweest tijdens Ed Sheeran. Hard times indeed. Goedemorgen! Net 6 uur geweest. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra!
3: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
0: Wakker worden op maandag 21 september. De herfst is hier. En toch wordt het zonnig en droog vandaag.

Eerst Muse en een woordenboekkunstje. Was een museum. Ja, dat verhaal vertelt volgens mij. Muse zocht ooit hun eigen bandnaam op in het Engelse woordenboek. En namen het woord ervoor en erna. En dat waren Muscle en Museum. Dus dat werd dan het

10 over 10. Ik hoop dat je hem lekker mee hebt gezongen. Lekker mee hebt geschreeuwd. Of ik dat sowieso wel eens doe met Kink. Want je hebt het perfecte wetenschappelijke excuus bij deze te pakken om je stembanden kapot te schreeuwen bij je favoriete liedjes. Want uit nieuw onderzoek, ja, er is er eentje, blijkt namelijk dat keihard meezingen een van de beste middelen is tegen stress, angstgevoelens, en een somber humeur. Zodra je tekst uit volle borst mee blaert, maak je in je hersenen direct stofjes aan waar je een stuk vrolijker van wordt, terwijl je stressniveau, dus je humeur gaat en je stressniveau gaat. Kortom, niks geks aan als je zo meteen weer vol overgave meezingt met een van de liedjes bij Kink, want het is simpelweg hartstikke gezond voor je. Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Lekker meezingen zo meteen al met Honey, I'm Home Pretty.

0: I'm Home, Pretty bij Kink. Nieuws van 6:30 komt eraan, gelijk gevolgd door onder andere Blink 182. En eentje die niet zo heel vaak me hoort, lekker. Stereophonics en ook Bush komt eraan. Kink.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
13: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren negatiever gaan denken over homoseksualiteit, blijkt uit nieuw onderzoek. Een belangenorganisatie COC maakt zich grote zorgen en vraagt het kabinet direct in actie te komen. De politie moet neutraler zijn en dat betekent dat agenten niet meer mee mogen doen aan Ramadan-vieringen of andere religieuze feesten. Volgens de Telegraaf gaat justitieminister Van Weel daar afspraken over maken. De Sociaal-Economische Raad komt met een plan om toeslagen, zoals de zorgtoeslag, grotendeels af te schaffen, schrijft NRC. Die zouden vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld een lagere zorgpremie. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist, maar die lost snel op. En daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan al een paar files op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Door de scheuren in het asfalt aan de Zuurhofbrug... staat op de A15 Rotterdam richting Europoort 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda is bij Rotterdam Overschie... door een ongeluk maar één rijstrook open. 3 kilometer file vanaf Schiedam-Noord, meer dan een kwartier vertraging.
17: Kink.

één van de twee herfsten. Toch? Of is dat 22? Dan ben ik het kwijt ook. Wacht even. 1 september begint er altijd iets. Want dan is het gewoon de eerste van de maand. Dat vinden de meteorologen handig volgens mij. Oh ja, meteorologisch begint hij op 1 september... en astronomisch op 23 september. Oh, dat is helemaal niet vandaag, joh.

0: love you.
1: Mother, mother. Tracy Bonham bij Kink. Ja, die Blink-182 die je net hoorde, Edging, had ik niet gehoord. Maar ik moest er ineens vorige week aan denken toen het nieuws kwam dat ze volgende week of volgend jaar op Rock Am Ring staan. Ja, ik dacht aan de kant best aanwezig dat ze ook andere festivals doen. Ja, Blink-182, natuurlijk All The Small Things en What's My Age Again hoor je natuurlijk vaak genoeg. En terecht van wat een classic. Maar die nieuwe liedjes van ze zijn ook hartstikke goed hoor. 12 minuten voor 7 op de maandagmorgen. Maandagmorgen, je voelt het alles behalve aan je oren, want die worden verwend alsof het zaterdagavond is.

ben echt zo'n kinderachtig mannetje. Ik heb altijd nog, als ik dit prachtig liedje hoor, deze prachtige cover van Limp Bizkit, oorspronkelijk van The Who, dat ik zo tegen het einde, zo vlak voor als ik moet zeggen, dat was Limp Bizkit, dat ik in mijn hoofd nog krijg als hij zingt, I'm the best.

0: komen er zo aan. Dus Yard Act, Beastie Boys en Metallica. Hoor je zo bij Kink. Maar wat moet daarachter aan? Waarmee zou jij je maandagochtend willen laten beginnen? Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart? Nou, als jij eens eventjes een suggestie op zou willen gooien, pak je telefoon, open de Kink-app, druk op contact en laat me weten, wat zou jij willen horen?
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders ga ik je mis.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapmink Dagstein.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er moeite mee. Lange organisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met Ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Wil gaat er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Discussie leidde van het voorjaar weer op nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Het is een Ramadanmaaltijd. Een schietpartij midden in een woonwijk in Roermond gisteravond en daarbij is 1 dode gevallen. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Er is nog niemand aangehouden. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om de toeslagen bijna helemaal af te kunnen schaffen, meldt NRC. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zorgtoeslag helemaal kan verdwijnen. Om dat te compenseren krijgt iedereen een lagere zorgpremie. Het definitieve plan komt dit najaar. En op zijn vroegst kan alles dan vanaf 2030 op de schop. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door ongelukken staat het verkeer op enkele wegen al stil. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velzen 5 kilometer file. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A15 Gorinchem Rotterdam is ook weer vrij. Bij Hendrik Ido Ambacht nog een kwartier vertraging. A15 Rotterdam Europoort. Daar is de rijbaan nog helemaal dicht door onderzoek naar de scheuren in de weg. Tussen knooppunt Rozenburg en de Zuurhofbrug meer dan een half uur vertraging. 12 kilometer file. De keer gaat via de vluchtstrook erlangs. Heeft ook file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne tussen Brielen en de N15. Een half uur vertraging, 5 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Wezep en afrit Elspeet. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is ook daar weer vrij.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: minuten over zeven. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Nou, het is bijna een beetje filosofisch. New Beginnings, die je net hoorde van Yardek. Dat zou kunnen staan op de maandagochtend. Een nieuw begin, een nieuwe werkweek. En daarvoor, Hans wijst erop, maar ook Pieter. Ja, het weekend is weer voorbij. Sad but true. Metallica bij Kink. Alternative Rock Radio, maandag 21 september. Ik maakte net al de fout om te zeggen, vandaag begint de herfst. Is niet, dat is 23 september. De meteorologische herfst begint op 1 september... en de astronomische dit jaar op 23 september. Maar het voelt wel een klein beetje, alhoewel. Het weer is eigenlijk best nog wel... Nazomer. Indian Summer. Vandaag begint met wolkenvelden, maar het blijft wel droog. In de loop van de dag flink wat zon. Temperatuur 18 tot 21 graden.

0: met sinaasappelsap all over de vloer. Lekker! Zo, de stemming zit er goed in. Fight for your rider party, Beastie Boys bij Kink. 18 minuten over 7. Misschien heb je het ook al mee te maken dat je kilometervergoeding... Ja, hartstikke leuk, maar hoe reëel is het nog, hè? Je moet bijna geld toeleggen om op je werk te komen, want de torenhoge brandstofprijzen... Ja, de standaard reiskostenvergoeding is gewoon niet meer genoeg. Vakbonden eisen bij nieuwe cao-onderhandelingen ook keihard een flinke verhoging. Maar werkgevers stappen steeds vaker op de rem als het daarom gaat. Het belooft een flinke strijd te worden aan de onderhandelingstafel. Voorlopig blijft het eventjes flink aftikken bij de pomp. Maar werkgevers zijn steeds minder toeschietelijk als het gaat over het toekennen van een hogere kilometervergoeding. En misschien kun je dat beeld nog herinneren van afgelopen juli... Dat was in de zomer ergens. Erling Haaland, die met een hele grote zak wortels rondliep. Nou, in Noorwegen zijn daardoor de wortelen niet meer aan te slepen. Kinderen zijn helemaal gek geworden op wortelen. Afgelopen 3 juli is er, sinds juli is er in Noorwegen ruim 3 miljoen kilo wortelen weggeknaagd. Noorse ouders die zeggen dan ook, ja, kinderen eten alleen maar groenten als er een foto van een voetbalheld op de verpakking staat. Maar de populariteit van de wortel in Noorwegen is dus volledig toe te schrijven aan Haaland.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Een berichtje. Nou, wel meerdere berichten trouwens, die zijn binnengekomen. Maar ook een bericht binnengekomen uit Zweden van Mike.
2: Goedemorgen.
0: Hey Mike, ik ben Michiel van Kinkspreken. Goedemorgen.
2: Dat vermoedde ik al, want er is niemand zo vroeg wakker die je kent.
0: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben het, de man die je kon vragen of je al koffie hebt gehad.
2: Helaas wel, ik ben helaas ook al aan het werk. En ja, na een verjaardagsweekend is dat geen hele goede combinatie.
0: Oh, oké. Wie was de jarig?
2: Nou, ik was vorige week jarig.
0: Oh, jezelf? Ja.
2: Dat vier je natuurlijk in het weekend.
0: Dat snap ik, ja. En ik kan me voorstellen, je hebt verjaardagen, kinderverjaardagen, daar moet je even bij komen. Je hebt verjaardagen van, daar weet ik veel, gewoon van je oom, dat is rustig. Maar als je eigen verjaardag is en je geeft zelf een feestje, ja, dan is maandag de koffie wel even nodig, ja.
2: Ja, precies.
0: Ja, en ook koffie voor je oren, begrijp ik, want je vraagt een lekkere maandagochtend, breek de boel maar open Kinkstart aan.
2: Ja, nou, ik weet dat Mike praat geregeld in dat liedje over wakker worden op de linoleumvloer. Nou, zo voel ik me een beetje. Dat herinner ik me nog uit die tijd, de tienerjaren. Ja,
0: gevloerd ben je.
2: Ja, precies. Ja,
0: gevloerd. Nou, een goed verstaander had het al begrepen. Maar beste Mike, alsnog van harte gefeliciteerd. Wat kan ik voor je draaien?
2: Jij mag draaien No Effects met Linoleum.
1: Kinkstart. Kinkstart.

0: klauterend en heel nodig. Even kaart schreeuwen, I'm not okay. I promise, My Chemical Romance. Daarvoor tot groot genoegen van heel veel mensen. No Effects Linoleum, aangevraagd door Mike. Marcel vindt hem heerlijk. Edo zegt, oh, meteen de radio harder gezet. Precies wat ik nodig had, stuurt Anouk. De eerste werkdag na de vakantie van een fijne kingstart. Bastiaan stuurt, als je de beste man hoort praten, Mike, die hem aanvroeg, verwacht je André Rieu. Maar ik snap dat hij is verhuisd naar Zweden, want dit moet op standje burenruzie. Roy, Mike vindt... Mike, moet ik zeggen. Roy, die ook een bericht heeft gestuurd, vindt jou een wereldfans, omdat je No Effects hebt aangevraagd. Alright. Het is 7:45. Ik had het bericht over dat wortelen helemaal populair zijn. Sinds Haaland is gespot met een zak wortelen. In Noorwegen zijn die dingen die me aan te slepen. Dennis stuurt, in Noorwegen hebben ze op alle fruit afbeelding van het voetbalteam. Vandaar dat kinderen daar massaal fruit eten. Oh! Ik denk wat in het oorspronkelijke bericht stond ook, maar had ik niet voorgelezen, want dan snapte ik niet normaal, dat Haaland wordt gespot met een zak wortelen met zijn eigen gezicht erop. Maar dat is het dus. Dus in Noorwegen heb je allemaal fruit en groenten met het afbeeldingen op van het Noors voetbalteam. Dus vandaar dat het heel erg populair is bij kinderen. Maar, nou ja, hallo, in Nederland kunnen we er ook wat van. Hier hebben we natuurlijk met de actie van die grote blauwe supermarkten nu allemaal Disney-figuren op groenten en fruit. Helpt dat een beetje dan? Of zouden voetbalhelden toch beter? Wat, misschien moet er ook ergens een supermarkt zijn die, weet ik veel, die muzikanten op zakken groenten zet. Nou, ik zeg het, ik denk, is dat zo heel slim? James Hetfield op een zak peren. Of Bono op een banaan. Bonoon. Bonoon. God. Laat maar weer. Zometeen bij Kink. Florence Road. Jimi Hendrix. Ja, maar dat is ook een ding, hè. Heel veel muzikanten zijn gewoon niet zo heel gezond. Dus als je Jimi Hendrix op een bloemkool plaatst, dan denk je, ja, nou, ik weet niet, die man is 27 geworden. Ik laat die bloemkool eventjes gaan, denk ik. Kink.
1: 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. Kink presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app. Kink.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Half acht. Kink. AMP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. LHBTI-organisatie COC waarschuwt dat jongeren steeds negatiever tegenover homoseksualiteit staan. En dat terwijl we jonge mensen juist hard nodig hebben voor een vrij land waar iedereen zichzelf kan zijn, zeggen ze. Toeslagen, zoals het kindgebonden budget, gaan misschien verdwijnen, schrijft NRC. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om zoveel mogelijk toeslagen te schrappen en mensen op een andere manier te compenseren. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een man doodgeschoten. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Politie weet wie het slachtoffer is, maar zegt daar niks over. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist, maar die lost snel op. En daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files komen voor in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Nieuwebrug en de Meer een 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West in 6 kilometer file. De scheuren in het asfalt bij de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Europoort zorgen ook vanochtend voor veel vertraging, namelijk een half uur tussen Rozenburg en de brug, 10 kilometer file. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden, 20 minuten vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen, 8 kilometer file. Op de N50 Zwolle-Emmeloord een kwartier vertraging.

0: Veenstra.
1: 756 voor je streamen van Florence Road. Hoor je gelijk naar Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary bij.
2: Maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

0: Morgen 8:10.
1: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op maandag 21 september. Na een week vol Oasis gaan we weer vrolijk door. Afgelopen week was Kink het radiostation waar je kaarten kon winnen voor Oasis in Amsterdam. De spanning is er nu wel, hè. Ik kreeg een berichtje net nog van Michiel.
2: Welkom, Michiel.
0: Krens Lagois, groot Oasis-fan, die zegt: ik heb gisteren die documentaire zitten kijken. En nu nog meer zin in de concerten, maar ook wel de spanning. Want kijk, de mensen die begonnen bij Kink, die weten eigenlijk als eerste en enige in Nederland dat ze erbij zijn. Ik heb zelf ook me ingeschreven voor de loting, de ticketloting. Dat moest voor donderdag. En nu krijgen we ergens komende dagen krijgen we bericht of we wel of niet een kaartje kunnen mogen proberen te kopen. Dus, ja, niemand weet het nog. Het is wel spannend. Maar goed, we kijken vrolijk voor. Het is vandaag 21 september, nog dik een maand. Dan is het 27 oktober. Nou, Michiel, vertel ons wat nieuws. Maar dat vertel ik je omdat dan Placebo in de Ziggo Dome staat met de 30th Anniversary Tour, waar ze liedjes spelen van Placebo en Without You, I'm Nothing, van die twee legendarische albums. Kink presents Placebo, dat betekent dus dat je kaarten kunt winnen, en die kun je winnen, heel simpel, zodra de Kink prijzengeit voorbij komt galopperen. Dus zodra je de geit hoort, gelijk een bericht sturen met de Kink-app, en ga je misschien wel naar Placebo op 27 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vorige week Oasis dus. Misschien kun je ook nog herinneren dat de Ik Was Vandaag Ja Oudjes van vorige week allemaal gingen over de Eerste Wereldoorlog. Basisschooldocent Michael had het ene na het andere feitje over producten die in de Eerste Wereldoorlog populair zijn geworden. En de laatste die op donderdag voorbij kwam was de ritssluiting, de gulp. En daar kwam weer een Ik Was Vandaag Ja Oud binnen van Glenn, die aan de ene kant niks met een gulp te maken heeft en aan de andere kant alles. Is alles kids achter de rits, Michiel? Alles wat duidelijk. Over 4 minuten naar Ugly Kid Joe.

0: You.
1: Weet ik iemand hoe we een liedje af kunnen maken? Ik zoek nog even een leuk eindje. Wacht. Ga jij? Ik weet even wat. Komt-ie.
2: Ugly Kid Show and Everything About You. Kaiser Chiefs hoor je zo meteen. En ook Pom met Hi. En ik zeg nu hi tegen...
3: Ik was vandaag jaar oud.
2: Elke dag rond 7:15 net wat slimmer wakker... dan dat je de avond ervoor ging slapen. De Ik was vandaag jaar oud komt vandaag van Glenn.
4: Hey, goedemorgen.
2: Hoe oud was jij toen je hierachter kwam?
4: Nou, dat is al een paar jaar geleden. Ik denk een jaartje of 10.
2: Oh, oké. Okay. Nou, het is voor mij nagelnieuw. Hallo, ik ben Michiel en ik was 50 jaar oud toen ik erachter kwam. Dat...
4: De Zippo is vernoemd naar een rits, oftewel de zipper.
2: Wacht even hoor, dus de Zippo, de aansteker, die hele mooie... De Zippo is vernoemd naar de zipper, dus de aansteker is vernoemd naar de gulp. Maar nou heb ik een beetje van, wat heeft een aansteker met een gulp te maken... behalve dat je zou kunnen zeggen, het gaat er hier heet aan toe.
4: Haha, waar ik een keer achter kwam... De eigenaar die was op zoek naar een woord voor zijn nieuw uitgevonden aansteker. En die vond het woord zipper wel een grappig woord. Dus die heeft daar wat variaties op bedacht. En Zippo is blijven hangen.
2: Je zou denken, nou, deze man die lult uit zijn nek. Maar ik heb het eventjes gefact-checked. En dat is 100% waar. George G. Blaisdell, die de Zippo uitvond... die vond zipper een mooi woord. En dat was de enige reden. Er is verder geen enkele reden om een aansteker, een mooie aansteker... want dat is een Zippo wel, om die te vernoemen naar de rits. Behalve dan, het klinkt zo lekker.
4: Precies.
2: Compleet onzin eigenlijk, maar wel 100% waar. Ik was 50 jaar oud toen ik erachter kwam... dat de Zippo is vernoemd naar de zipper, oftewel de aansteker naar de gulp. Glenn, dankjewel.
4: Yes, mooi man. Graag gedaan, Michiel. Fijne dag.
3: Ik was vandaag jaar oud.
2: Nou, als je binnenkort een keer een vuurtje vraagt of geeft iemand met een Zippo... dan zou je gelijk de alles kids achter de rits. Je kunt hem gewoon maken, hoor. Maakt er me niks uit. Ik heb een hele rits aanstekers thuis staan. Heb je ook een mooie voor Ik was vandaag jaar oud? Kom maar door. Laat het weten met de King Cap en luister elke ochtend 7:15 weer... voor een kakelversie. Ik was vandaag jaar oud. Bij King.

0: Bom! Relatief nieuwe band uit Nederland met het liedje Hi. 6 minuten voor 8. Heel tof bericht gekregen naar binnen van Richard. Ik zei net, we hadden net nog even over de Oasis-week van afgelopen week. En ja, niet iedereen, laat ik zo zeggen, er hebben meer mensen niet gewonnen dan wel. Los van het feit dat je wel echt heel veel lekker Oasis op de radio had. Maar Richard stuurt echt een heel lief berichtje. Hey Michiel, zegt hij, bedankt voor een topweek vader-dochter-bonding. Vorige week hebben we de hele week met elkaar zitten appen. Spanning, wordt ze betrappen in de telefoon in de klas. Samen muziek luisteren. Ook zonder dat we kaartjes hebben gewonnen, hebben we genoten. Zijn natuurlijk wel jaloers op de winnaars. Op naar de loting donderdag. Dat vind ik echt heel tof. Echt, ik had het jullie ook een kaartje van gegund, Richard. Maar inderdaad, ja, er kunnen maar zoveel mensen winnen. Maar te gek om te lezen hoe tof het tussen jou en je dochter was. En ja, ik duim keihard mee dat die tickets erin zitten als de loting deze week doorkomt. Sowieso, als het gaat om kaarten, ik zei het net al, deze week bij Kink maak je kans op tickets voor Kink Presents Placebo. 26 oktober, nog een dikke maand, dan staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En zodra je de Kink prijzigheid hoort, maak je kans op gratis kaarten. Ook hoor je zometeen wat volgende week de Kink XL is en Madness en Panic at the Disco hoor je binnen nu en een paar minuten.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Want het onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat die de afgelopen 4 jaar is gedaald. Zo zou het kabinet kunnen zorgen dat homoacceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding, zeggen ze. De politie moet zich veel neutraler opstellen, vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze er al een motie voor aan. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan vanochtend in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat bijvoorbeeld een file tussen Rosmalen-West en Waardenburg van 11 kilometer. Een kwartier vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Gouda en Woerden in 8 kilometer file. De file die het meest opvalt is die door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen 9 kilometer file. Er is een maand lang maar 1 rijstrook open en de vertraging is nu meer dan een half uur. N50 Zwolle richting Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file. Kwartier vertraging.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
17: Kinkstart.

in de King staat en oh, nog 5 seconden. En dan is hij er, is hij er 5 seconden. En dan, ja. 8 over 8. Dubbele tijdsmelding. Kijk. Lekker, man. Goedemorgen. Goedemaandagmorgen, 21 september. Je luistert naar King Alternative Rock Radio, het radiostation waar je deze hele week kans maakt op tickets voor Placebo in de Ziggo Dome. We hebben in onze nieuwe studio, als ik naar rechts kijk, een muur met allemaal concertposters van vorige King Presents shows. En ik zie daar vrij pontificaal ook eentje tussen hangen van oktober 2022. Ook in de Ziggo Dome. Nou, het scheelt bijna 4 jaar, maar daar zijn ze weer. Ze komen weer op 27 oktober dit jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. En niet zomaar een concert, de 30th Anniversary Tour. Spelen ze liedjes van de 2 legendarische albums Placebo en Without You I'm Nothing. Ja! Dus zodra de geit voorbij komt, de Kingprijzigheid, maak je kans op 2 tickets voor Placebo in Amsterdam. Ben je er klaar voor? Om je te ergeren aan een nieuw hype-voertuig, naar de Fatbike. Nou, er komt iets nieuws op de markt. Het is eigenlijk al, maar het wordt steeds populairder, van Segway. Een bekende merk komt met een e-step waar je geen helm voor op hoeft en ook geen rijbewijs voor nodig hebt. Je mag er legaal de weg mee op, zodra je 16 bent. En ze worden steeds vaker gezien in het straatbeeld. AD schrijft daar wat over. De Segway E-Step. Frietjes worden deze, of patatjes, wil ik. Gefrituurde aardappelreepjes. Ja, mij krijg je niet hoor. Ze zijn de komende herfst kleiner dan je gewend bent. Door de kurkdroge zomer in Nederland en de rest van Noordwest-Europa is de aardappeloogst historisch klein uitgevallen. Aardappels zijn amper gegroeid. De prijs zal in de snackbar door de schaarste omhoog gaan, maar de patatten zelf zijn korter dan je gewend bent. Passen dus wel meer in 1 bakje, dat is het lichtpuntje. En dit is ook heftig hoor. Ik weet niet of je er zelf zo eentje bent. Handdoekje leggen op een lichtbed op vakantie. Dat is gisteren heel erg fout gegaan in een strandplaats vlakbij Athene. Een 82-jarige man is daar overleden na een vechtpartij met een 76-jarige man om een strandstoel. Ja. Volgens ooggetuigen ontstond de ruzie omdat de 82-jarige de stoel vrij wilde houden voor anderen. Die 76-jarige man die was het er niet mee eens. Nou, werd echt gemat. Dus echt 76 en 82, hè. En gewoon echt aan één stuk door. Het mooie is, als je zo oud bent, dan hoef je niet eens, als je de ander wil bijten in het gevecht, hoef je niet eens met je gezicht op de plek te komen waar je komt. Je kunt gewoon je gebit gaan pakken en zo. Zoals voor een happetje met je hand kun je zo overal bij waar je wil. Maar goed, dat is dus echt helemaal verkeerd afgelopen. Die 82-jarige man die zakte na het gevecht in elkaar, vermoedelijk door een hartstilstand, en is daar echt dus ook ter plekke aan overleden. Dus dat is. Er staat niet bij of er daarna ook ruzie was over wie er als eerste op de brancard mocht. Dat wordt dan.

van de Kink XL van komende week. En deze week verschijnt hij het lang verwachte nieuwe album van Nothing But Thieves, Stray Dogs. Afgelopen zaterdag deden ze een bijzondere stunt. 3 shows op 1 dag in 3 landen. Ze begonnen 's ochtends in Utrecht. Er waren ook een paar gelukkige medekinkers bij aanwezig. Waaronder kinkcollega Diane. Zij is de grootste Nothing But Thieves fan die je kent. En nee, zij loopt nog op wolken. Daarna gingen ze door naar Brussel en daarna naar Londen. En ze brachten vorige week ook een nieuwe single uit van dat album. A Different

0: Nog steeds hier op Spotify. En wel op de radio. En daar is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Ja, daar staat er niet bij. Michiel is daar heel blij mee. Even kerkgenieten van Stilskin. Staat nog altijd op Spotify. Nee, dat klopt. Oh, ik krijg een heel lieve foto ook van Linda. Die stuurt: goedemorgen, Michiel. Onderweg naar school luisteren mijn kinderen graag mee naar je ochtendshow. Nu vroeg mijn dochter Fien van 9 of ik deze foto wilde sturen. Apentrots kwam ze vorige week naar me toe in de supermarkt om te vertellen dat ze de chocoladeletter K had omgetuid. Ik was vergeten dat we dit vorig jaar hadden gedaan. Maar dat was inderdaad een ding. Als je nou gewoon de K omdraait, want overal staan we chocoladeletters natuurlijk in de supermarkt en zo. En als je de K omdraait, dan is het ineens een Kink K. Want, nou ja, kijk maar eens naar het display op jouw radio of van de Kink app. Ons logo heeft een omgedraaide K. En ik was het weer vergeten, maar Fien niet. Hartstikke goed. En bij deze is het startgoed ook weer gegeven om deze lekker onzinnige actie weer omhoog te gooien. Lekker. 8:30. Het is bijna herfst. Die begint officieel overmorgen. De herfst. Maar aan het weer zou je niet merken, hoor. Wolkenvelden blijven droog. In de loop van de dag gaat de zon flink schijnen. 18 tot 21 graden. Een Indian summer noemt men zoiets. Kink Excel deze week is van Nothing But Thieves. Je hoorde je zojuist A Different Kind of Happiness. En daar kwam een bericht over binnen van Liz. Die was daar gewoon bij afgelopen zaterdag bij die super exclusieve show in Utrecht. In Cloud 9. Daar hebben we wel eens een keer een Kink gitaardisco gehouden. Daar past nog geen 500 man in. Maar zij was daar dus gewoon bij.
2: Hallo.
0: Hey, Liz met Michiel van Kingspeaker. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij was er gewoon bij.
2: Ik was erbij.
0: Nou, hoe was het?
2: Ja, het is nog steeds heel onwerkelijk dat ze gewoon nog voor zo'n klein zaaltje hebben opgetreden.
0: Ja, wat is het? Ja. 450 man, zoiets?
2: Zoiets. Ik heb ze niet allemaal geteld, maar het vond goed vol.
0: Maar het had gekund.
2: Ja. Ja, nee, het was echt gewoon fantastisch. Ja. Als het wel een voorproefje is van wat er in januari aan gaat komen, nou...
0: Ja, ja, ik had al een beetje meegenoten ook van wat ik zei. Kink-collega Diana, die hoor je elke zondagavond tussen 9 en middernacht. Zij is heel groot Nothing But Thieves fan en zij was er voor Kink bij. Er stond een klein verslag op onze Insta-reels. Maar ja. Ik begreep ook van haar heel tof. Ook wel wat nieuw werk laten horen wat ze nog niet hadden bekender gemaakt. Want het album komt natuurlijk eind deze week uit. Dus ja, daar was het ook een beetje voor. Hoe was het nieuwe werk ook weer tof?
2: Ja, het is nog wel eventjes kijken van, ja, je hoort hem nu live. Met al dat publiek er ook nog tussen. Gaat hij op het album net zo goed zijn, maar hey, het is Nothing But Thieves. Dus dan weet je gewoon, ja, dit wordt goed.
0: Oké, duidelijk. En waar stond je ongeveer? In zo'n kleine zaal, zo'n band zien die normaal gesproken de Ziggo lachend uitverkoopt. Je kunt waarschijnlijk de neusharen van Connor gewoon tellen, of niet?
2: Ja, precies. Ja, niet alleen dat, maar ook de okselharen van Don. De beenharen van de drummer Fry. Ja, dat gaat wel. Maakt niet uit waar je stond. Je kon het goed zien, denk ik.
0: Jij geniet nog wel even na, begrijp ik zo.
2: Absoluut. Ja, ik kan er wel even mee vooruit.
0: Een heel harig concert. Dank voor je verslag, Liz, en een mooie week.
2: Ja, jij ook.

0: is Leon en Pyro, 3 voor half 9. Ja, hij moet nog voorbij komen. De Kinkprijzengeit. Zodra de geit voorbij komt en je stuurt een bericht met de Kink-app, dan maak je kans op tickets voor Kink Presents Placebo. Op 26 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zo, 27 oktober. Error. 27 oktober. Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zodra de Kinkprijzengeit voorbij komt. Nieuws vanaf 9 hoor je ook zo meteen. Ook Youngblood, The War on Drugs en de band die afgelopen vrijdag de 50ste verjaardag vierde.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Als 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Half negen. Kink. ANP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Nederlandse jongeren zijn negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Vooral jongens moeten er niks van hebben. Homobelangenclub COC is geschrokken en wil dat het kabinet daar iets aan gaat doen. Politieagenten mogen, als ze in functie zijn, niet meer meedoen aan religieuze feesten zoals de Ramadan. Dat was al de afspraak, maar justitieminister Van Weel zegt in de Telegraaf dat hij meer neutraliteit wil bij de politie. De Sociaal-Economische Raad is bezig met een plan om het toeslagenstelsel af te schaffen, meldt NRC. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld de zorgpremie omlaag kan. Het zou gaan om de grootste belastingherziening in tientallen jaren. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist, maar die lost snel op. En daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. 25 minuten vertraging. 20 minuten extra op de A27 Breda Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 9 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 richting Rotterdam. Vanaf Bergen op Zoom. Tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht. 11 kilometer file en een half uur vertraging. En wel 3 kwartier is de vertraging vanochtend. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen staat 10 kilometer file door werkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook open richting Heerenveen. En dat duurt tot 19 oktober. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. 10 minuten vertraging bij Wijchen. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.

0: afgelopen vrijdag 50 jaar werd. Willem die stuurt er nog een berichtje over. Ja, ik heb je de laatste tijd heel vaak bestookt met bijna 25 september. Het is de dag, zegt hij, 50 jaar geleden, dat een puber een briefje op het prikbord zette. Wil iemand met mij een bandje beginnen? Er kwamen 6 reacties op. De bandje heette Feedback. Vielen 2 jongens af. De band veranderde van naam en werd U2. Maar hij zegt 25 september. Ik las juist overal, ook op de socials van de band zelf, dat het afgelopen vrijdag was dat de band jarig was. Of is het deze, of is het komende vrijdag? Nou, ze zijn jarig. Hartstikke leuk, plezier.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Placebo.
0: Goed, de Kinkprijzigheid kwam zojuist voorbij galopperen. Heel veel berichten binnengekregen, waaronder eentje van Ruben.
2: Goedemorgen.
0: Ik wil eventjes iets aan recht zetten. Ik wil je even geruststellen. En eigenlijk iedereen die online luistert naar Kink. Jij stuurt zojuist. Ja, we streamen via Chromecast, dus we lopen iets achter. Dus ik ben bang dat ik te laat ben voor de prijzigheid. En daarom doen wij nooit bij Kink de eerste die een bericht stuurt of de eerste die belt. Want we weten gewoon dat er gewoon heel veel mensen online luisteren. En dan is het gewoon niet op de seconde te timen wanneer iets is.
2: Oké. Okay.
0: Nou, tot zover de geruststelling. Gaat er alles goed?
2: Zeker.
0: waarom stuur je eigenlijk een berichtje?
2: Ik wil heel graag naar Placebo toe samen met mijn vader.
0: Hey!
2: Zeker wel. En we zijn nu net aangekomen op kantoor en ik hoor direct de prijzigheid. Ik denk, ja, dan moet ik nu ook sturen ook natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Nu de kans.
0: Vader-zoon uitje, wat leuk.
2: Zeker.
0: Ja. Vind je vader het ook leuk? Of...
2: Dat hoop ik wel. Ja, daar ga ik wel vanuit.
0: Daar ga ik ook vanuit. Ja, je gaat erachter komen. Als hij je na 26 oktober niet meer aardig vindt, dan vond hij het niet leuk.
2: Dat meen je niet.
0: Je hebt 2 kaarten gewonnen voor Kink Presents Placebo op 27 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je bent erbij.
2: Prachtig. Dit is geweldig. Ik zal hem direct even gaan bellen.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink.

Tickets voor King Presents Placebo. En morgenavond in de Ziggo Dome in Amsterdam, King Presents Evanescence. Klein voorproefje hoor je zo meteen in Venus.

0: inderdaad. Ja, de nieuwe Kink XL, eerder vandaag bekendgemaakt. Dat is de nieuwe van Nothing But Thieves. Hoor je de komende week extra vaak bij Kink. Danielle heeft zin in morgen. Zij won onlangs tickets voor Kink Presents Evanescence. Morgenavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. En nu op je radio in...
1: Veenstra vertelt.
0: Soms begint het heel klein. Je pas je een beetje aan dat je erbij wil horen. Je zegt wat mensen graag willen horen. Draagt wat op dat moment populair is. En laat steeds vaker de versie van jezelf zien... waarvan je denkt dat anderen die leuk zullen vinden. En voor je het weet ben je misschien vooral bezig met hoe je overkomt... in plaats van met wie je werkelijk bent. Dat gevoel zat Emily dwars toen ze dit nummer schreef. Ze was nog jong en zag van dichtbij hoe iemand veranderde... onder de druk om geaccepteerd en geliefd te worden. Voor haar voelde dat alsof die persoon langzaam een masker opzette. Alsof uiterlijk, imago en goedkeuring van anderen... belangrijker waren dan trouw zijn aan jezelf. En daar schreef ze ook behoorlijk fel over. De boodschap is heel duidelijk. Je hoeft geen rol te spelen om erbij te horen. Je hoeft jezelf niet mooier, populairder of perfecter voor te doen dan dat je bent. Als jij tevreden bent met wie je echt bent... dan zou het uiteindelijk zwaarder moeten wegen dan de mening van de buitenwereld. Jaren later keek Emily zelf anders naar die toen geschreven woorden. Want ze vond haar jongere zelf achteraf best streng. En misschien zelfs een beetje belerend. Want iemand kan aan de buitenkant oppervlakkig, arrogant of nep overkomen... terwijl je helemaal niet weet wat er achter het gedrag schuilgaat. En daarom kreeg het nummer voor haarzelf later nog een extra laag. Niet alleen over jezelf durven zijn, maar ook over hoe snel anderen... daar een oordeel weer klaar over hebben.

0: Amsterdam. King presents Evanescence. Verhaal achter Everybody's Fool in Veenstra verteld. Zometeen op je radio. Erik Kortom, 3 uur lang. En hij begint met 3 tracks uit de jaren 90. De Kink 90s break. De verschroeide keek naar de zwarte puntjes verbrande heroïne op het zilverpapier. En dacht, ik zit hier toch maar mooi hoog en droog. Jeez. Ik heb je ooit een keer een feintje verteld over gedaan, ja. En dacht, ik zit hier toch maar mooi hoog en droog. Nou, het is niet de makkelijkste ooit, maar als je enig idee hebt welke 3 tracks in die zin verstopt zitten, ze komen er zo aan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En schouwkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,99.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk slechter gaan denken over homoseksualiteit. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Weel niet genoeg nageleefd, zegt hij in de Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kringen op het bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Het kabinet krijgt het advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. In Roermond was gisteravond een schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam is er nog veel vertraging tussen Breda-Noord en Afrit Dordrecht Centrum. 19 kilometer file, de vertraging is bijna 3 kwartier. Het komt ook door de afsluiting van de brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Op de A27 Breda richting Gorkum, 8 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 25 minuten vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden, nog steeds meer dan een half uur vertraging tussen Wolvega en Heerenveen. 9 kilometer file door werkzaamheden. Is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open.
9: Kink Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. Break.
3: Het is maandagmorgen, goedemorgen. Tijd voor een Kink 90s break. En ik kan je 1 ding beloven, uit zekerheid. Er zit deze keer geen Oasis track bij. Nee, geen kaarten meer, geen Oasis track. Maar wel een hele bijzondere zin. De Versnoeide keek naar de zwarte puntjes verbrande heroïne op het zilverpapier en dacht: ik zit hier toch maar mooi hoog en droog. En als je die weet te raden, dan vind ik je echt een held. De versnoeide keek naar de zwarte puntjes verbrande heroïne op het zilverpapier en dacht, ik zit hier toch maar mooi hoog en droog. Gaat over deze drie platen.

de laatste deze Beatlebum van Blur hoort en dan gaat appen, dan kan ik het ook. Maar Leana was heel erg snel. Die zat, die appte tijdens Radiohead alle drie de platen. Hartstikke goed. High and Dry, Radiohead, El Scorcho, Weezer, een Beatlebum van Blur. Je denkt, ja, maar wat is dat een gelul over heroïne? Nou, de verschroeide, El Scorcho, keek naar de zwarte puntjes verbrande heroïne op het zilverpapier. Damon Albarn heeft ooit gezegd dat Beatlebum geïnspireerd is op de zwarte puntjes die verbrande heroïne op het zilverpapier achterlaten als je dat hebt gerookt. Dat heeft hij ooit gedaan. Had hij een probleem mee, een tijdje. Niet zo heel lang, maar wel lang genoeg. Om te weten dat dat een Beatlebum heet. Het is eigenlijk gewoon een mooie keurig zo de kont van een insect met allemaal puntjes erop. En dacht, ik zit hier toch maar mooi hoog en droog. High and Dry, Radiohead. Goed gedaan, Leana. Het was een beetje een ingewikkelde vandaag. Maar goed, het is dan ook maandag. Mag je wel een beetje uitdagen, toch? Straks de Black Keys en de Darkness. Maar eerst Kyo, that's me.

0: een tijdje lang ernstige drugsproblemen gehad. Waarschijnlijk daardoor geïnspireerd. Nou, dat komt inderdaad. The Smiths hoorde je. Heaven knows I'm miserable now. Ben ik helemaal niet. Ik heb het wel naar mijn zin. Straks R.E.M., Arcade Fire en Leap.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Beter Pick-a-Bellies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Fire. En daarvoor de nieuwe Leap. En die heet Bloodlines. En die is hartstikke lekker. Die afgelopen vrijdag hebben we die volgens mij voor het eerst gedraaid. Zoiets dergelijks. Weet ik niet meer. Geen idee. Volgens mij wel. Maar lekkere plaat. Die ga je veel horen de komende tijd. Dit is R.E.M. En it's the end of the world as we know it. And I feel fine. Ik weet niet of dat zo zou zijn als de wereld nu zou stoppen. Denk het niet. Maar R.E.M.

0: van mijn favoriete bandjes. En die ook nog allebei toevallig nog eens een keer een contractuele verplichting zijn. Straks Queens of the Stone Age, jawel, Foo Fighters en Herman Brood.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint.
7: Boost yourself.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het schiet maar niet op met vrouwen op tv, heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op televisie zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op tv. Voor het onderzoek zijn honderden tv-programma's bekeken. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt Omroep Brabant. Op het terrein staan 2 loodsen. En in 1 van die loodsen brak de brand uit en in de andere loods wonen mensen. Ze staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Homo-belangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. Het COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
17: Met zometeen Pearl Jam. The Beaches. Maar eerst Foo Fighters.

Learn to Fly, hoorde je van Pearl Jam. En ik begon natuurlijk met de Pretender van Foo Fighters. Wat natuurlijk een contractuele verplichting is. We hebben het afgelopen vrijdag ook gezegd. Ik heb een nieuw contract. Jee, hier bij deze gezellige hut bij Kink. De komende 3 jaar zal ik nog in je oor blijven tetteren. Dus dat is sowieso mooi. Tenminste, ik vind dat mooi en ik ben daar blij mee. Maar dat wil dus ook zeggen dat de contractuele verplichting verlengd wordt. En sterker nog, ik heb hem een beetje uitgebreid. Contractuele verplichting betekent dus dat ik in ieder geval in de meeste programma's die ik maak iets van Foo Fighters dan wel van de Queens of the Stone Age moet mogen draaien. Dat staat in mijn contract. Maar ik heb dat ook uitgebreid met David Bowie. Stiekem. Goed, maar net dus Foo Fighters Pretender. En dan nu nummer 2. Queens of the Stone Age en Insignificant Other.

0: Eerst hoorde je Phoebe Bridgers. Zometeen hier op Kink, Echo and the Bunnyman, The Last Dinner Party en een band die in 2011 stopt. En voor de verandering niet weer eens bij elkaar kwam. Welke de band dat is, dat hoor je zo.
1: Kink. 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. Kink presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app. Kink.
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders ga ik je mis. Pak hem.
15: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
18: Giga veel.
15: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Kink. Kink. Dit is het station van Evanescence.
0: Met zometeen Echo in the Bunnyman, The Last Dinner Party, maar eerst live

Het is 21 september vandaag. Tijd voor een kleine terugblik in het verleden op diezelfde datum. Op 21 september in 2011 kondigt R.E.M. aan op de eigen website dat de band daarmee stopt. Kapper daarmee. Volgens frontman Michael Stipe was er geen enkele sprake van ruzie, maar ging de groep gewoon uit elkaar omdat ze eigenlijk niet meer wisten waar ze muzikaal heen moesten. Ze hadden elkaar gewoon muzikaal uitgewoond, zal ik maar zeggen. 13 jaar later, 2024, speelde de band een paar nummers akoestisch om te vieren dat de band in de Songwriters Hall of Fame

komt geen comeback. Dus dan 21 september in 2004 is het jaar dat Green Day komt met American Idiot. De plaat is een absoluut mega succes. Meer dan 23 miljoen keer over de toonbank gevlogen. En dat is niet alleen te danken aan de titeltrack, maar ook aan Jesus of Suburbia. Onder andere Holiday, Wake Me Up in September en Boulevard of Broken Dreams. Super goede plaat. Conceptuele goede plaat. En dan Nirvana. Nirvana brengt het nummer All Apologies uit als single in 1993 op 21 september. Het is de laatste single die de band uitbrengt voordat Kurt Cobain een einde aan zijn leven maakt. De akoestische versie van het MTV Unplugged album wordt ietsjes later ook als single uitgebracht. En in april 1994 waren de singles geprint van het nummer Penny Royalty, maar die werden vervolgens teruggeroepen nadat Cobain een einde aan zijn leven had gemaakt. Exemplaren die nog rondzwerven zijn een groot collectors item en veel geld waard. Dit is Nirvana en All Apologies.

0: zometeen heb ik iets lekkers voor je. Ik heb iets lekkers voor je, want het is oud. Maar het klinkt nog steeds dat je denkt, ja... Ja, zo hoort goede rommelige garagepunk wel te klinken. En dan heb ik het over The Stooges and I Wanna Be Your Dog. En Muse, en Tenacious D, en Bleach 93.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
8: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: De Beter Pickabillies.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging. 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink moet binnen 6 maanden de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy, en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. Maar ook is een groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op televisie en dat is al jaren zo. Dat heeft het Commissariaat voor de Media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op televisie is het nog minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld als bijvoorbeeld voorbijganger of slachtoffer. Woonminister Elena Boekholt heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen, maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan minister Boekholt, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek hebben om te investeren in huizen. Volgens een voorlopige uitslag heeft de Russische regeringspartij Verenigd Rusland de verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van president Poetin op zo'n 58% uit. Dat is geen verrassing. Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden. En partijen die dat wel hadden, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag nagenoeg overal droog met een afwisseling van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen is er meer bewolking en mogelijk valt lokaal wat motregen.
19: Kink, Alternative Rock Radio, Erik Kortom.
0: Met zometeen Tenacious D, Muse, maar eerst Tom Petty en de Heartbreakers.

greatest song in the world. Je hoorde Tenacious D, een tribute. Ik heb ooit nog in een clipje Dave Grohl mogen nadoen als duivel. Was heel leuk, werd ik helemaal rood gespoten. Dat was leuk op dat moment. Totdat ik 3 weken later erachter kwam dat ik achter mijn oren nog steeds rood had zitten. En in mijn oren. En werd, nou ja, goed. Tenacious D, hoorde je tribute. Zometeen The Killers en Alanis Morissette. Maar eerst, ik zei het straks, zo hoort iets te rommelen. Zo hoort iets smerig en goor en maar zo gemeend te klinken. This is I Wanna Be Your Dog. It's in the Stooges.

0: Year 8. Zometeen hier op Kink. Onder andere de Cooks, Bastille en een fantastische Kink-album Top 1000 Classic. Die je allemaal kent uit 1998. En daar heb ik het over. Ja, moet je gewoon luisteren.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
9: Heijn. Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Top 1000 Classic.
1: Vandaag is de King Album Top 1000 Classic voor Follow the Leader van Korn uit 1998. Is maar liefst 100 plaatsen geduikeld, 104 zelfs, in de Album Top 1000 van 2026. Staat nog steeds op 192, prima plek hoor, maar hij is wel geduikeld. Dus Korn ging voor dit derde album een online experiment aan. Elke avond tijdens de opnames ging er een livestream aan waarin fans konden meekijken met het programma After School Special. Dat was redelijk revolutionair aangezien dit in 1998 was en de videokwaliteit gelijk was aan een paar bewegende pixels. Zal ik maar zeggen. En het duurde heel lang. Bewoog af en toe wel en dan weer niet. Opnamen van het album kunnen worden samengevat als andere Soundgarden en Guns N' Roses.

0: Ik wens je heel veel plezier met Isabel zometeen, want die staat er weer te popelen en te trappelen. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. En jij ook. Tot dan, hè. Hoi.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.

0: jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdams appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was had hij weer onderverhuurd, zei hij bij de rechtbank. Er kwamen 3 mensen om het leven. Het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcoöperaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met een nieuwe wet moet dat verplicht worden. En ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk vindt het rapport over de slechte situatie van asielkinderen in de noodopvang alarmerend. Daarin staat dat zo'n 7000 kinderen structureel verwaarloosd worden. Ze hebben bijvoorbeeld geen goede toegang tot zorg en onderwijs. Dit rapport komt geen moment te vroeg en moet serieus genomen worden, zegt Vluchtelingenwerk. Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal, zei bondscoach Xavi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit voor de komende interlands wil volgens Xavi niet zeggen dat de deur dicht is. Hij heeft een goed gesprek met Depay gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
9: Jaloezie en triomf. Misery Business.

Hele goede maandagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Gezellig dat jij er ook bij bent. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Die van mij was absoluut niet verkeerd, kan ik je vertellen. Er was alleen één klein irritant dingetje wat een beetje de boventoon voerde of als rode draad door het weekend heen ging. En dat was mijn autosleutel. Die kon ik op een gegeven moment niet meer vinden. Ik wist zeker dat ik ermee binnen was gekomen. Dus ik had hem niet ergens buiten laten liggen. Maar waar was dat kreng dan? Meestal ligt hij ook op een vaste plek. Dus ik had ook wel door van, oké, die is ergens verkeerd terechtgekomen. Komt vast wel weer boven water. Dus ik heb geprobeerd om het niet mijn weekend te laten verpesten met de overtuiging dat ik hem wel weer zou vinden. Of dat ook daadwerkelijk gebeurd is, ga ik je zo meteen vertellen. Maar ik was dus een klein beetje stressed out afgelopen weekend. 21 Pilots ga ik zo meteen draaien. Na Supergrass, Bumping on Your Stereo.

0: Dave Grohl, die had dolgraag zijn dochter Violet willen helpen met haar album en alle zaken daaromheen, maar hij kreeg er absoluut de kans niet voor. De dame ging gewoon geheel op eigen oudje de studio in, nam een album op, produceerde dat, bracht het uit en sloot ook zelf haar platendeal zonder dat papa er vanaf wist. Was hij niet zo blij mee, maar ook alweer trots op zijn Violet. Je hoort er zo meteen met 595 en ook Soundgarden onderweg.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink.
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: gigaveel.
10: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
16: Zo.
17: Interpolis. Glashelder.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Little Lion Man van Mumford & Sons. Ja, afgelopen weekend was ik dus mijn autosleutel kwijt. Ik wist 100% zeker dat ik ermee binnen was gekomen. Dus hij kon niet weg zijn, alleen hij was terechtgekomen op een rare plek. Zo ben ik erin gegaan. Ik denk, dit gaat niet mijn weekend verpesten. Zaterdag helemaal doorheen gerold. Zondag werd ik toch wel een beetje kribbig. Want ja, toen had ik alle jaszakken, schoenen, paraplu's, kieren... dingen tussen de bank had ik wel gehad en nog steeds geen autosleutel. Ja, en zondagavond was ik toch wel gestrest, want toen had ik hem nog steeds niet. En vanochtend behoorlijk chagrijnig de deur uit met de reservesleutel. En op het moment dat ik mijn jas pak, hoor ik hem rinkelen. Wat was er namelijk gebeurd? Natuurlijk had ik al mijn zakken nagekeken. Alleen blijkbaar heb ik vrijdag geprobeerd om hem in mijn zak te stoppen. En toen is hij met het ringetje wat aan de sleutel vastzit... is hij niet in mijn zak terechtgekomen, maar is hij er eigenlijk aan blijven hangen. Dus die sleutel die hing aan mijn jas. Dus ik heb meerdere keren inderdaad bij de kapstok gekeken... in de zakken gevoeld, jas opzij geschoven... maar niet beseft dat hij er gewoon aan hing. Maar gelukkig, hij is boven water... en toen kon ik heel fris en fruitig aan de maandag beginnen. Thunderstruck, AC/DC komt eraan na Jake Buck met Lightning Bolt.

0: Day is Done van Johan. Maar mijn day is nog zeker niet done. Ik ben gezellig hier tot 3 uur op Kink. Zometeen heb ik onder andere de allernieuwste voor je van Nothing But Thieves. Ook nieuwe muziek van Royal Blood. En neem ik je mee naar de Zero's voor de Kink Zero's Break.
1: Kink.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen?
16: Drakentemmen in het Verre Oosten?
17: Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. En ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd, en dan vooral jongens, weinig sympathie heeft voor homo's. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internet te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. Opnieuw problemen op Britse vliegvelden door een storing bij de luchtverkeersleiding. Bijna 2 weken geleden lag het vliegverkeer in het hele land plat. Nu is het alleen op enkele vliegvelden mis. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Op alle vliegvelden ten zuiden van Manchester lijkt alles goed te gaan. De nieuwe bondscoach Xavi gaat dingen anders doen, want ze wil die meer achter gesloten deuren trainen. Vroeger mochten journalisten nog van begin tot het eind bij trainingen zijn, maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en daar wil hij geen pottenkijkers bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Jezelf helemaal accepteren. Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers. Kink.

0: Kink.
1: Ja, ja, Isabel hier op de maandagmiddag op Kink. Tot 3 uur gezellig. Zometeen neem ik je even mee naar de Zero's. 3 tracks uit die periode in de Kink Zero's Break. Verder heb ik ook nieuwe muziek voor je van Nothing But Thieves. En Ilse is onderweg. 16 oktober, dan verschijnt hun 16e album. En dat het gaat heten... Even iets met cookies. Maandag, hè? Cookie Happened. Cookie Happened. Zo gaat dat nieuwe album heten van Ilse. Je hoort ze zo meteen met Susan's House. Maar eerst de nieuwe van 10 over 10. Nee, de nieuwe... Het is echt maandag, jongens. De nieuwe van Royal Blood. 10 over 10. He he.

0: Zometeen neem ik je mee naar de Zero's voor de King Zero's Week. En in die periode veranderde er een heleboel. Ook op het gebied van regels op de weg. Want wat mocht je bijvoorbeeld na de Zero's niet meer doorsnijden op de weg? Ga ik je zo meteen vertellen. En dan ook 3 tracks uit die zinderende Zero's in de King Zero's Break. King.
1: 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. King presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij King kans op tickets. Alle info in de King-app.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Kink.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt me al een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders ga je mis. Pak hem. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: voor de Kink Zero's Break. Even stilstaan in die zinderende zero's. Aan de hand van muziek en ook een klein beetje feitje, terugblikje over de zero's. Nou, in die periode veranderde er heel veel, ook op het gebied van verkeersregels. Bijvoorbeeld, in de zero's mocht je het nog gewoon doen. Toen mocht je er nog dwars doorheen rijden als je dat zou willen. Ik deed het nooit, uit respect. Bleef ik altijd al even wachten. Maar, na de zero's, om precies te zijn op 1 april 2010... toen mocht het niet meer. Waar heb je het nou over, Isabel? Nou, de status van de uitvaartstoet op de weg. In de zero's, als je bij een gelijkwaardige kruising stond en je kwam zo'n officiële uitvaartstoet tegen die je kon herkennen, of die je kan herkennen aan die speciale zwarte vlaggetjes, dan mocht jij gewoon doorrijden als je dat zou willen. Nou, sinds 1 april 2010 mag dat niet meer. Het is nu officieel verboden om een officiële uitvaartstoet te doorsnijden bij een gelijkwaardige kruising. Dus dan weet je dat ook weer, voor het geval dat je het nog niet wist. Nou, over de, voor het geval dat je het nog niet wist, No One Knows ga ik zo meteen mee aftrappen. Queens of the Stone Age in de King's Heroes Break. Ook Simple Plan met Your Love is a Lie uit 2008. En uit 2006, leuk om weer te horen, de Infidels met A Love Like Semtex. Maar we trappen hem dus af, ik zei het net al, met Queens of the Stone Age uit 2002. Nobody Knows. Veel plezier in The Zero's.
1: King. Zero's Break.

Your Love is Just Alive, een Simple Plan. De afsluiter van de King Zero's Break voor vandaag. Tijd nu voor nieuwe muziek uit 2026. Kerstvers, mag ik wel zeggen. De allernieuwste van Nothing But Thieves. A Different Kind of Happiness. En dat is de...

0: Zometeen draai ik nog lekker een uurtje met je door. En heb ik onder andere de nieuwe voor je van Florence Road. Ook de Pretty Reckless met About You. Eddie Vedder, Republica, Ready to Go. Zometeen op Kink.
1: Kink. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koper

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen, maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld, en dat is veel meer dan de prijzen. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. En ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump wordt teruggedraaid. Burgers hebben recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. De Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan Dolly Parton-dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is een verwijzing naar de hit 9-to-5. Dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Tot een graad of 19.

eerste plaat die ik ooit op de radio draaide. Republica met Ready to Go. En ze zijn weer helemaal terug, de mensen van Republica. Momenteel zijn ze aan toeren in het Verenigd Koninkrijk en daarna maken ze de oversteek onze kant op. Geven ze 3 optredens in Nederland. Op 2 oktober in ieder geval in Rotterdam. En daarna staan ze ook nog in Eindhoven en in Drachten. De mensen van Republica dus volgende week in Nederland. Zometeen hier op Kink, Sound and Vision van David Bowie. Na de allernieuwste van Florence Road en die heet 7563.

0: De frontman schreef het nummer als een soort van emotionele noodkreet vanwege het plotselinge gigantische succes wat ze hadden in Amerika. Ik heb het over Swallowed van Bush, die ga je zo meteen horen hier bij Kink. Ook de Wombats onderweg en Queen.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
0: King

Even een huishoudelijke mededeling. 27 oktober, dan staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. De mannen van Placebo met hun 30th anniversary tour Recreated. Je kan erbij zijn. Ja, via Kink kan je erbij zijn. Als je blijft luisteren naar Kink. En als je de prijzigheid hoort, dan moet je als de donders gaan appen via de app. En als je de app nog niet hebt gedownload, dan zou ik dat nu dus maar gaan doen. Want deze hele week maak je dus kans op kaarten voor Placebo bij het horen van de prijzigheid. Dus reageer op het moment dat je een plaat hoort van Placebo, heeft geen zin. Wel als je dat beest hoort mekkeren. Dan kan je dus appen en maak je kans op kaarten. Dat gezegd te hebben, Florence and the Machine, Rabbit Heart, Raise

0: toen was het alweer tijd voor mij om de studio vrij te maken voor Stefan Koren. Veel plezier daar en ik hoop je morgen weer te treffen hier vanaf 12 uur. Bye bye.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
16: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang. In ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. De straf was ook geëist en de rechtbank noemt de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van €100.000 klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met een crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt brengt. Dat zei hij in een belletje met president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde de bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij regionale media. 1 passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. En dan het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt met geregeld zon en in het noordoosten kans op een lokaal buitje. Het is 1 graad of 20. Morgen veel bewolking en in het noorden en oosten kans op wat motregen bij opnieuw zo'n 20 graden.
16: Kink. Alternative Rock Radio.
18: is een lekkere voorjaarsdag. Voorjaarsdag. Het is een najaarsdag.
19: Kink. Nee, doe maar even over. Dit sloeg nergens op. Sorry. Hopla. Even terug. Huppa. Even naar het begin. Zo. Sorry. Kink. Alternative
18: Rock Radio. Stefan Korg. Goedemiddag. Het is een lekkere najaarsdag met Stone Sour zometeen na Weezer en Buddy Holly.

Predators, seriously. En dat is precies wat ik dacht toen ik vanmorgen het nieuws hoorde over homoacceptatie zonder jongeren. 1 op de 5 jongens tussen de 12 en 16 nog maar die oké zijn met homoseksualiteit. En dan hoor je zo'n headline waarin dat gorddroog wordt voorgelezen. En denk je, seriously? En dan pak ik er graag een lijstje bij. Met daarop Freddie Mercury, David Bowie, Lou Reed, Janis Joplin, Billy Joe Armstrong, Beth Ditto, Michael Stipe, Brian Molko, Stefan Osdal, Emily Armstrong, Skin, Melissa Etheridge, Phoebe Bridgers, Youngblood, Billie Eilish. Je bent niet alleen. En er zijn genoeg mensen die aan jouw kant staan. En bij King mag je zijn wie je bent. Want een liefde voor fijne muziek, die verbindt ons allemaal. Stefan is mijn naam. Arcade Fire hoor je zometeen. Eerst Alice Cooper. En School's Out.

0: gewoon al 3:30 geweest.
1: Korenslag.
0: Geen wonder dat ik behoefte heb aan een adempauze. Maximo Park hoorde je, Apply Some Pressure op Kink. En elke maandag tot en met donderdag, zo rond 3:30, dan nemen we altijd een korte break. Even de tijd om rustige adem te halen. Met iets anders bezig te zijn dan werk of school of wat je vandaag ook aan het doen bent. En een kort spelletje te spelen. Dat spelletje dat heet Korenslag. En de vraag die ik je dan stel is, herken je wat het koor zingt? Het origineel hoor je zo meteen, maar weet je titel en artiest hiervan?
1: Korenslag. Hoor jij wat het koor zingt?
0: Of zingt, het is meer neurie op deze manier. Maar ik denk dat hij te doen is. Heb je gehoord welk liedje het was? Geef het dan door via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, hoor je over ongeveer 3,5 minuut. Net als de nieuwe van de War on Drugs zometeen.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Kink.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.

punten voor Rea, Lucas en ook Helene heeft herkend wat het koor zingt. En als het jou ook gelukt is, mag jij ook punten bijschrijven in jouw korenslagklassement. Voor Green Day en American Idiot.

nieuwe van The War on Drugs. Who's That op Kink. Deze hele week kans op kaarten voor Kink Presents Placebo 27 oktober. Dan vieren zij een 30-jarig bestaan in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar kan jij dus bij zijn. Als Placebo 27 oktober.

0: maak je bij Kink kans op kaarten voor Kink Presents Placebo 27 oktober in de Ziggo Dome als je de prijzigheid vangt.
1: Hallo, met Luc.
0: Hey Luc, met Stefan spreek je van Kink. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Jij hebt de geit gehoord en jij wil graag naar Placebo, hè?
1: Zeker.
0: Hey, we gaan het heel makkelijk maken. We gaan het voor je regelen. Jij bent erbij 27 oktober in de Ziggo Dome.
1: Zo, top man.

0: week nog kans om, net als Luc zojuist, kaarten te winnen voor Placebo in de Ziggo Dome op 27 oktober. Beautiful James Hordy. Vanavond zou ik zeker naar Jim Voorwaard luisteren, want die schijnt wel iets met een geit te gaan doen en met kaarten weggeven. Het is bijna 4 uur, zometeen dan hoor je het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws. Spoiler alert!
0: En wat gaat er gebeuren met bondskanselier Friedrich Merz? Gisteren heeft die man weer een klap gehad bij regionale verkiezingen in Duitsland, en nu is de vraag, blijft hij aan of moet hij weg? Het antwoord krijg je zometeen in het ANP-nieuws. Daarna hoor je Kate Bush.

0: deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
8: fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks het dramatische verlies van de CDU bij deelstaatverkiezingen in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een CDU-top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een 16-jarig meisje werd in 2002 in het Noord-Hollandse Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. Slecht argument, vindt de SP. En de brand in een loods van een champignonkwekerij in Overloon is uit, meldt Omroep Brabant. De brand brak vanochtend uit, maar niemand raakte gewond. Wel is asbest vrijgekomen. Op het terrein staat nog een andere loods waarin arbeidsmigranten wonen. Vanwege het asbest mogen zij nog niet terug. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste contouren van de avondspits krijgen vorm. Het begint drukker te worden onderweg. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Het is onder andere nog druk aan de Duitse grens op de A12 richting Duitsland bijvoorbeeld. Vanaf knooppunt Oud-Dijk loop je 10 minuten vertraging op door de Duitse grenscontroles. Dan de A20 richting Hoek van Holland. Vanuit Gouda heb je 15 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Dan een kapotte vrachtauto die veroorzaakt file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De N207 tot slot Alphen aan de Rijn richting Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en afrit Haastrecht. 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
13: Zometeen hoor je Kate Bush naar de White Stripes en My Doorbell.

0: Dit is King met Kate Bush. En Cloudbusting. Zometeen hoor je ook de Smashing Pumpkins. Kyo hoor je eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Het is 21 september, de dag dat de herfst is begonnen. En vandaag gaan we onthouden vanwege, nou, misschien wel vanwege verkeersboetes. Het kabinet wil die verhogen, hè, om zo een beetje de begroting rond te krijgen. Maar de Raad van State die zegt vandaag, nou, denk daar nog heel even een tweede keer over na. Want die boetes die zijn de laatste jaren al zo vaak verhoogd dat ze niet meer in verhouding staan tot andere straffen. En qua verkeersveiligheid bereik je daar eigenlijk helemaal niks mee. Dus misschien die boetes toch niet verhogen. Verder gaat het over de asielnoodopvang. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeert namelijk dat kinderen daar ernstige risico's lopen. En laat aan de minister weten dat het binnen 6 maanden moet verbeteren door bijvoorbeeld te investeren in duurzame asielopvang. En Pikachu is terug op aarde. Hè? Ja, er is een Franse astronaut, Sophie Adenau. Die is 67 dagen naar de International Space Station geweest. En zij had een Pikachu-knuffeltje bij zich. En voor de nerds, het klopt, Pikachu is inderdaad een elektriciteitstype, geen space-type. Maar die knuffel heeft dus 67 dagen doorgebracht in de ruimte. En wordt nu die weer terug is op aarde, onderdeel van een tentoonstelling van de Europese Ruimtevaartorganisatie. Het ding is alleen wel, bij de landing op aarde is Pikachu iets te hard gegaan, geflitst op de A2. Dus hij zit nog wel met een torenhoge verkeersboete in zijn donder.
1: Stefan Koren.
0: Of iemand hem wil battelen voor wat geld, dat zou hij fijn vinden. Dit is Kink. Zometeen Smashing Pumpkins. Eerst Kyo. Jim Vorwald, die sprak ze vorige week. Ben je benieuwd naar dat gesprek? Check even de Kink-app of Kink.nl. Je hoort ze nu met Dad.

0: Dus er is iets waar ik al bijna een jaar mee loop. Iets wat ik je al heel lang wil vertellen. Wat ik eigenlijk al bijna een jaar van de daken wil schreeuwen. Maar dat ging niet. Maar nu mag het. Dus met jouw toestemming wil ik dat zo meteen graag doen. Zo meteen na Muse. It's got to be with you. Die over een paar minuten net als Skunk en Nancy.
1: Het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. Kink presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app. Kink.
2: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Half 5. Kink.
18: ANP Headlines.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De vereniging Eigen Huis is blij met de kabinetsplannen voor meer en snellere woningbouw, maar mist maatregelen om betaalbare huizen voor starters en senioren te bouwen. Juist die zijn nodig om de doorstroming op gang te krijgen, zegt Eigen Huis. De Duitse bondskanselier Merz blijft op zijn post, ook nu de CDU bij deelstaatverkiezingen een historische nederlaag heeft geleden. Zijn positie lag onder vuur, maar Merz kreeg toch de steun van zijn partij. En een dagje Venetië kan voor toeristen wel eens duur gaan uitpakken. De Italiaanse stad denkt erover om de toeristenbelasting fors te verhogen tot misschien wel €50 per dag. Dan zou het minder druk moeten worden met dagjesmensen. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen.
20: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt verder op gang. Dagelijkse files staan met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Toch al zo'n 300 kilometer file in totaal. Op de A16 Rotterdam richting Breda rijd je de file in tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam 4 kilometer met een kwartier op onthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven betekent dat 10 minuten vertraging. Dan naar het zuiden de A58 richting Tilburg vanuit Breda tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 20 minuten op onthoud. Dan nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Je bent 5 minuten langer onderweg tussen knooppunt Zaarderheiken en Blijf.

Ik loop dus al bijna een jaar rond met iets wat ik heel graag van de daken wil schreeuwen. Alleen dat ging heel lang gewoon niet. En nu gaat het wel, dus ik ga het ook gewoon schaamteloos met je delen. En dat begint, nou ja, het begint veel langer geleden, maar dit verhaal begint 2 weken geleden, toen mijn vriendin en ik samen 8 jaar een relatie hadden. Dat hebben wij gevierd bij Kasteel De Haar. Als je daar nog nooit geweest bent, echt een aanrader. Dit is een prachtig mooi kasteel in Utrecht. Heel modern kasteel ook. Het is een van de eerste kastelen die gebouwd is met elektriciteit. En zo dat je op een gegeven moment in een zaal, zo'n statige kasteelzaal staat. Met zo'n open haard, weet je wel. En dan denk ik, oh, dat is een mooie schoorsteenmantel. En dan kom je dichterbij en dan hangt er zo'n bordje bij met een tekst en uitleg. Met er heeft hier nooit vuur gebrand. Want als je naar de grond kijkt, dan zie je een rooster. Het is gewoon hete luchtverwarming. Zo'n kasteel is het. Het ziet er fantastisch mooi uit. Als je er nog nooit geweest bent, zeker een aanrader. Maar wij waren daar dus. Prachtige plek, mooie tuinen ook. We hadden een tocht door dat kasteel gedaan. En we hadden een picknickmand. Ik had daar een picknickmand cadeau gedaan. Want het leek me romantisch samen te picknicken om onze 8 jaar samen zijn te vieren. En we hadden die picknickmand mee, het kasteel uit. En toen wilden we richting de picknickweide gaan. Maar voordat we die kant op gingen, had ik nog een kleine verrassing voor mijn vriendin. Want in de zak van mijn colbertje zat een ring die ik nu al bijna een jaar in mijn bezit heb. En ik heb haar daar ten huwelijk gevraagd. En ze heeft ja gezegd. Dus ik zit al ruim een week op een roze wolk. Waarin we eerst even familie het nieuws verteld hebben. Goede vrienden. En ik kan nu eindelijk van de daken schreeuwen. Dat ik verloofd ben met de allerleukste persoon die ik ooit ontmoet heb. Maar ze weet wel. Mocht je iemand ooit een huwelijk vragen en je gaat het een jaar plannen. De zenuwen nemen lang toe. Maar het is het zo ontzettend waard. Elbow hoor je nu op Kink. One Day Life.

felicitaties. Ik moet wel lachen om het appje van Eva. Die zegt, wacht even, zat ik nou niet goed te luisteren? Heb je vriendin ten huwelijk gevraagd op het feestje van een ander stel? Nee, Eva, we waren gewoon samen 8 jaar en toen zijn we daarheen gegaan. En toen heb ik er daar ten huwelijk gevraagd. Er was daar wel ook daadwerkelijke trouwerij bezig. Dus we kwamen ook aangelopen bij dat kasteel. Allebei een beetje netjes gekleed, want we gingen op date. En we werden aangesproken door de beveiliging. Jullie komen voor de bruiloft. En toen moest ik er nog ten huwelijk vragen. Dat ik dacht, nee, dat is te vroeg. Nee, kan nog niet. Elbow hoorde je One Day Like This. Zometeen ook Underworld, Old King, eerst Foo Fighters. Dit is Rope.

0: Born Slippy, Underworld op Kink. Het is bijna 5:00.
1: ANP spoiler alert.
0: Zometeen hoor je dat je in ieder geval nog eventjes je best moet doen om naar Venetië te gaan snel. Of je moet goed kunnen sparen. Ze zijn daar iets van plan namelijk. Hoor je zo meteen meer over in het ANP.

0: en ook Metallica.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: De Beter Pick-a-Bully's.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 of 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Overigens zijn de subsidiebedragen nog niet definitief. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand gewoed. Een transportband stond in lichte laaien en daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand is onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen in de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. Doorstroming komt alleen goed op gang als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. En lekker goedkoop een dagje Venetië bezoeken zit er straks niet meer in. De Italiaanse stad wil volgend jaar de toeristenbelasting fors verhogen tot €30 per dag. Maar zelfs €50 wordt niet uitgesloten. Dat moet het massatoerisme tegengaan. Vooral op piekdagen is het in Venetië extreem druk met dagjes mensen. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits speelt zich op dit moment met name af in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Meerdere files vallen op, nu al zo'n 400 kilometer in totaal. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En aansluitend aan dat knooppunt Terbrechtseplein vind je de A20 richting Gouda. Daar loopt het verkeer een kwartier vertraging op. De A32 Meppel richting Leeuwarden, daar vind je een kapotte auto tussen Wolvenga en Heerenveen. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten op onthoud. Dan de A59 richting knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. 8 kilometer met een kwartier extra. En tot slot de N36 om richting Almelo. Tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. 5 kilometer met 10 minuten vertraging.
13: Ja, jeetje. Weer een typische maandagavondspits.
14: Hey, die file is zo voorbij. Dankzij... Filosofie.
15: Je kunt nooit zeker weten of je nu in een herinnering van iemand anders leeft.
16: Filosofie, de oplossing voor elke file. King, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
15: De nieuwe Queens of the Stone Age hoor je zometeen na Metallica en The Unforgiven.

Er zijn weinig artiesten die al zo lang bestaan als Queens of the Stone Age en dat ze dan nieuwe muziek uitbrengen dat je denkt... hé, hey, dat kende ik nog niet van ze. Dat is een nieuw geluid, dat is een nieuw soundje. En zij flikken het elke keer en dit is weer zo ontzettend goed. Hun nieuwe heet Insignificant Other, Queens of the Stone Age, hoorde je op Kink. Maar zometeen de spanning toe gaat nemen. Waarom, dat leg ik je uit naar deze van Interpol. Dit is Obstacle One.

0: Al op Kink, het was weer puntje van je stoelwerk dit weekend. Ik weet niet of jij een sportvolger bent, maar ja, ik kan daar ontzettend van genieten. Dit weekend ook weer met de topper tussen FC Twente en PSV. Met de beste darters ter wereld, die waren samen in Amsterdam. Maar ook het WK tijdrijden in het wielrennen. Ik heb weer ontzettend genoten, maar hoe mooi het sportweekend ook kan zijn. De spannendste wedstrijd, die is op maandag.
1: Monday Mania. De strijd der albums.
0: Twee albums uit de Kink Album Top 1000 die het tegen elkaar opnemen in een bloedstollende race. Eerder is Americano van The Offspring vertrokken. En nu rijdt Meteora van Linkin Park het startpodium af. En één van die twee kroont zich tot kampioen. Welke dat bepaal jij door je favoriet door te geven via de Kink-app? Meteora dus inmiddels vertrokken. Is dat jouw favoriet of kies je toch voor Americano van The Offspring? De winnaar weten we over een klein half uur. Het wordt billen knijpen in de straten.
1: Monday Mania. Monday Mania.
0: Zometeen hoor je Go Back to the Zoo. Eerst de Police, King of Pain. En dan kies ik toch voor King, denk ik.

0: to the Zoo en Electric. We gaan terug naar de koers. Monday Mania. Het is een close call tussen Americano van The Offspring en Meteora van Linkin Park. Allebei zijn ze inmiddels het tweede tussenpunt gepasseerd. Dat deed Meteora zojuist. Het verschil is minimaal 3 seconden in het voordeel van Meteora. Maar jij kan dat verschil compleet veranderen en bijvoorbeeld kiezen voor Americano. Jij mag jouw favoriete album doorgeven. Meteora of Americano via de Kink app. Dan zien we zo meteen op de meet welke van die twee albums je gaat horen. 2 tracks van die albums. Dat doen we na Yard Act. En ook The Cure hoor je zo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: Giga veel.
5: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Half 6. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte, felle brand gewoed. Een transportband vatte vlam en er was een tijdje veel rook. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Het wordt voor mensen die weinig verdienen interessant om elektrisch te gaan rijden. Het kabinet wil ze rond de €5.000 subsidie geven bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto als ze hun oude brandstofauto laten slopen. En een groep vrouwen die tijdens hun verblijf in kloosters van de Goede Herder dwangarbeid moest verrichten, krijgt definitief geen schadevergoeding. De zaak is verjaard, zegt nu ook het gerechtshof. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Tot nu toe is het een gebruikelijke avondspits die zich met name afspeelt in Zuid-Holland en Noord-Brabant. 355 kilometer in totaal en de langste vertragingen komen door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar ging het mis tussen Schiphol en Knobenburgerveen. 3 rijstroken zijn dicht en je doet er 30 minuten langer over. Over naar de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ook een ongeval tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp. Daar moest de linker rijstrook dicht en je vertraging is hier 15 minuten. Nog een ongeluk, de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarsbergen en knooppunt Maanderbroek heb je 15 minuten extra reistijd. De rechter rijstrook is afgesloten. Dan over naar het noorden, de A32 Meppel richting Leeuwarden. Daar zijn ze aan de weg bezig tussen Wolvenga en Heerenveen. En dat betekent 25 minuten file rijden. King.

New Beginnings op Kink. Het is smullen geblazen en de finish is in zicht. Monday Mania. Monday Mania. De strijd der albums. We zijn inmiddels onder het rode driehoek van de laatste kilometer door. Americana van The Offspring zit in de hot seat te kijken hoe Meteora van Linkin Park op de finish afdendert. Maar gaat het genoeg zijn om Monday Mania te winnen? Jouw keuze via de Kink App kan doorslaggevend zijn geweest. Nog 5 seconden heeft hij om te finishen. 3, 2, het is Meteora die wint. De vuist wordt gebald. En dat betekent dat je zometeen Fade hoort van dat album. Nu eerst NAM. Dit is Linkin Park. Monday Mania.

0: Mania, het album Meteora van Linkin Park. Je hoorde Faint, onder andere opgestemd door Daphne. Daphne, wat gaat er nu door je heen?
1: Ik ben gewoon heel erg blij dat Linkin Park gewonnen. Ik ben zo verliefd.

0: Violet Grohl en Buck in the Cake. Hey Jim.
1: Hey Stefan.
0: Heb jij een goed weekend gehad?
1: Ja, zeker. Ja, hartstikke leuk. Vicefest op zaterdag.
0: Oh, leuk.
1: Zondag naar huis rijden en uitrusten.
0: Lekker stukje rijden is dat.
1: Ja, ik woon in Rotterdam. Vicefest is elk jaar in de Oosterpoort in Groningen.
0: Dus ja, dat is inderdaad een festivaletje van de Vices is dat, hè?
1: Ja, dus dat is best wel een flinke afstand inderdaad. Mm-hmm. Maar meer dan de moeite waard. Want wat ik al zei, ontzettend leuke avond.
0: Mooi. Kingster. Gaan we ongetwijfeld nog wel wat over horen, gok ik zo. Dat je daar wel artiesten hebt gezien.
1: Oh ja, zeker. Ja, sowieso artiesten gezien daar, ja.
0: Ja, wat gek op een festival trouwens.
1: Op een festival,
0: ja. Heel
1: van
0: bijzonder.
1: De Vices.
0: Van de Vices. Waren die er zelf ook dit jaar? Nee, toch?
1: Als band, nou ja, ze waren er wel. Alle leden van de Vices,
0: maar als band niet.
1: Floris deed een solo set. En daar deed hij dus ook een paar nummers van de Vices, maar ook een paar nummers van vermoedelijk solo werk wat er binnenkort aankomt.
0: Dus nou, inderdaad. Als een band niet optreedt op een eigen festival, dan betekent dat meestal dat er iets in de pijplijn zit.
1: Ja. Floris Fest had het eigenlijk nu moeten
0: zijn. Floris Fest, ja, maar dat werkt minder lekker. Goed, zometeen Jim Voorwald met de avondshow. We spelen altijd Kingster om een beetje te checken hoe scherp jij in de wedstrijd zit, Jim. De vraag is, welk liedje is ouder? Je hoorde net Violet Grohl, Buck in the Cake. Jij begint zometeen met deze. It's a beautiful day. Kingster, welke track is ouder? En die vraag stellen we aan jou, Jim.
1: Nou, zo moeilijk is die niet.
0: Nee.
1: Beautiful Day is ouder dan Violet Grohl. Die dit jaar met
0: Buck in the Cake uitkwam. Wil je ook nog gokken hoeveel ouder die is?
1: Beautiful Day. Ja, nee, deze weet ik. Dit is uit 2000. Die
0: Olympische Spelen, of niet?
1: Was dat de Olympische
0: Spelen? Ja, dat was de Olympische Spelen in Sydney, geloof ik. En dan zat dit onder de NOS-compilatie.
1: Oh ja, nee, dat herinner ik me niet meer. Maar wel gewoon op de ene... Nou, misschien is dat wel de link...
0: Dat je 2000
1: weet. Onbewust in mijn brein
0: zit. Het is helemaal correct. Donderdag vieren ze 50 jaar bestaan, hè, YouTube.
1: Echt waar, 50 jaar?
0: 50 jaar. Ja. Jezus. Bizar, hè?
1: Hij doet het nog steeds niet pro bono, hè?
0: Ik heb deze nog niet weggegeven.
2: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Van harte, Jim.
1: Dankjewel.
0: Zo meteen hoog niveau bij Jim Voorwald in de avondshow met dus onder andere U2. En ik spreek je morgen weer.
3: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint.
9: Boost yourself.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
16: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Intussen is de brand onder controle en is ook de rook weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat hun oude benzine- of dieselauto naar de sloop gaat. Een groep vrouwen die in hun jeugd werden opgevangen in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor het werk dat ze daar moesten doen. Het was dwangarbeid, maar de instelling heeft ook sorry gezegd en intussen is de zaak ruim verjaard, zegt het gerechtshof. En het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Na Duitsland, ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en vanavond blijft het verder droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
1: Hey, laten we deze maandagavond met een turbo boost beginnen. Dat doen we door op de Kink spitstrook in te voegen. Welke plaat krijg jij extra energie? Geef het even door via de Kink app. Hoor je het zo meteen? Nou, onder andere de Black Keys. En hier is U2. Hier is Beautiful Day.
2: Kink. Kink.

0: En Tighten Up, hier op jouw alternative rock radio. Dit is Kink.
1: Kink Spitstrook.
0: En inderdaad, de Kink Spitstrook is weer geopend. Althans, ik zie een groene pijl staan op de matrixborden. Dat betekent dat jij en ik kunnen invoegen op die muzikale spitstrook. Ja, dat is dan weer het fijne. Je hoeft niet per se in de auto te zitten om in te kunnen komen voegen. Dat kan gewoon als je liefhebber bent van muziek en de avond met wat extra energie dan wel positieve vibes wil beginnen. Het enige wat je wel mee moet nemen, dat is wat muzikale benzine dus. Maar dat komt wel goed, heb ik het idee. Sowieso veel medekinkers die al zijn ingevoegd. Hallo, hallo. Ik ben Jim trouwens. Erwin, die is er bijvoorbeeld bij. Hallo Erwin, ik zwaai even naar je.

0: Kevin. En Mark ook nog eens. Hallo Mark. Jullie zijn allemaal niet alleen. Robin is er ook. Hallo Robin, goedenavond. Die zegt, ik sta toch na te schaken. Ik denk dat je shaken bedoelt. Sta toch na te shaken. Autocorrect, ik snap het allemaal wel. Ik sta toch nog na te shaken van Blitzheim 3 in Bitterzoet. Dus draai die maar. Oh, wat waren ze goed, hè? Potverdorie. Niet alleen maar daar, maar ook in de Kink Live Bunker. Die sessie kan je trouwens checken via kink.nl/livebunker of de Kink app. Of je kan nu gewoon je speakers keihard zetten, want oh, Blitzheim 3, wat een band. Hier zijn ze.
1: Kink Spitstrook.

prachtig meesterwerk van Radiohead. Let Down. Ik zat me net te bedenken, oh ja, waar heb ik dit ook weer in gehoord? In The Bear zat dit. Als ik het me goed herinner hoor. Echt zo'n ontzettend mooi gebruik. Vooral dan bepaalde noten die je dan herkent. En The Bear, mocht je die serie niet kennen. Het is een van de beste series van de afgelopen paar jaar. Het gaat over een chefkok, een groot Michelin-chef. En die neemt de broodjeszaak van zijn broer over. Zijn broer die is overleden aan zelfdoding. En het is zo'n emotioneel verhaal. Allerlei verschillende emoties komen samen. Te gekke personages. Nou goed, ik kan er niet lang genoeg over praten. Daarom hou ik ook nu over op, maar dat je dan weer die tonen hoort, weer helemaal terug naar die sfeer die serie brengt, dat mooie dingen zijn dan, mooie dingen. Hallo, welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim, goed dat je erbij bent, want het is het gaaf dat je deze maandagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Als je op zoek bent naar nieuwe muziek, dan kan ik je ontzettend blij maken, want vanavond hoor je onder andere de Daily Drop, dat is de belangrijkste release van de dag. Rond 7:50 hoor je de nieuwe single van Lambrini Girls. En mocht je die band nog niet kennen, ze zweven al een tijdje rond in de alternative rock scene. Als je naar showcase festivals gaat en zo, dan is de kans best wel aanwezig dat je Lambrini Girls ook op de posters ziet staan. Maar het is ongegeneerde, keiharde gitaar. Ja, ik wilde zeggen pokkenherrie, maar dat klinkt weer zo narratief. Ik bedoel gewoon lekker rammen. Klopt ook wel, want de nieuwe single heet Bang Bang Bang. Dus wat dat betreft zit het goed. Ben vooral heel erg benieuwd naar wat jij ervan vindt. Dus 7:50, dan hoor je de Daily Drop dus. De nieuwe van Lambrini Girls. En ook bepaal jij deze week weer een van de essentiële tracks. Of deze hele week bepaal jij de essentiële tracks. En vanavond dan een van de. Als het gaat om de groten der groten in de alternative rock. Vanavond de eerste categorie voor Eels. Daar ben ik zo ontzettend benieuwd naar wat jij en de medekinker daarvan vindt. Als het dan gaat om de meest essentiële tracks. Hoe dat allemaal zit, hoor je later vanavond. Kasabian zometeen Fire naar Bruce Springsteen. Dit is Oh Yeah! Hungry Heart, Kink, yeah!

Leven is net als een achtbaan en soms gaat hij keihard. Vandaar dat er Honey I'm Home is met Hyperspace Mountain. En als je dan hard gaat, dan is het ook wel fijn om de fijnste alternatieve vrak te horen. Gerbert die stuurt een berichtje via de Kinkab dat hij achter het stuur zit. Dat hij nu vertrekt en over een uurtje er sowieso nog bij is. En Bas die zit ook achter het stuur. Die stond ook even stil, heeft even een fotootje gemaakt, stiekem, en in de Kinkab gezet. Vind ik hartstikke leuk, want jullie kunnen me helpen, maar jij...

groot fan van videogames. Daarom neem ik altijd een oude spelcomputer mee naar de redactie van Kink. Die sluit ik dan aan op het netwerk hier. Niet een al te goed idee, want je weet hoe dat gaat. Bestanden her en der, weet je wel, de muziekcomputers die aangesloten staan op hetzelfde netwerk. Dat zorgt er wel eens voor dat er een plaat vast komt te zitten in die oude spelcomputer. Daardoor klinkt die een beetje anders. En ik heb jouw hulp nodig met het herkennen van de volgende plaat. Dus als jij weet wat het is, dan ontvang ik je hulp graag. Dan hoor je hem zo meteen

0: stuur een bericht en laat mij het weten. Dan hoor je hem zometeen over een paar minuten. Naast ook White Lies.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV. Van waterstof tot elektrisch. Of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
7: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
10: deals. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic? Joujou.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
17: King.

stemming, maar het gaat ook om de reis. Althans, daar gaat deze plaat dan over van White Lies. Tokio. Ja, en over Tokio gesproken, zeg je. Die staat wel... Ik bedoel, het gaat niet altijd om de bestemming. Nou, wat mij betreft wel, hoor. Want Tokio... Die staat echt wel een keer op mijn bucketlist om te doen, hoor. Sterker nog, ja, het is niet alsof ik geboekt heb of wat dan ook. Maar ik ben de laatste tijd in zo'n taal-app ben ik bezig. Om Japans proberen te spreken. En ik moet zeggen, ik vind het wel tof dat als ik dan zo nu en dan iets Japans hoor, dat ik kleine dingetjes begin te herkennen, weet je wel? Vind ik wel echt gek. Oh, ik leer nog wat om mijn 35e. Ja, kan ook een stukje Japans doen, kan wel. Konbanwa, Jim Talking wa Koko des. White Lies wa Totemo Nizu des. Goed, ja. Wellicht dat als je echt goed Japans kan spreken, dat je denkt, such a shame. Hier is

0: Ach, mooi toch? Maandagavond. De zon die langzaam maar zeker naar de horizon zakt. En dan Novastar met Wrong hier op Kink.
1: Jim Forward.
0: Hey. Heb je de Kink ikzelf deze week al gehoord? Het is de nieuwe van Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness. Oh.

0: Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, hoor je deze week extra vaak, want het is de Kink XL. Nou, wie A Different Kind of Happiness ervaarde, dat is Kink DJ Diana Kok. Die hoor je elke zondag tussen 9 en 12 uur 's avonds hier op Kink. Die was er afgelopen zaterdag bij. Ja, op het moment dat de Nothing But Thieves 3 landen, 3 shows op 1 dag deden. Ze begonnen dan in Utrecht. Daar was Diana dus onder andere bij. En ook een groep andere grote Nothing But Thieves liefhebbers. Wil je een beetje weten hoe dat was? Check dat dan even via het Instagram-kanaal van Kink. Die kan je vinden op @kink.nl. En zo meteen hier op jouw Alternative Rock Radio. Onder andere Hardfy, Guns N' Roses. En jij bepaalt een van de essentiële tracks van Eels.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
5: gigaveel
3: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: 7 uur. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen was bij zijn vader in Turnhout en ondanks dat hij door corona ernstig ziek was, gaf de man hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God hem zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd het kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker €25 miljoen. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft 2 mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de 2 in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen ze haar zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. 1 van de mannen moet een maand zitten, beide hebben een taakstraf. En voetballer Jurriën Timber deed niet mee aan de training van het Nederlands elftal voor de komende 4 duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure en zat gewoon op een home trainer. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. Kink.

0: ophangen. You do you, als je het maar naar je zin hebt, daar gaat het om. En daar hoop ik wat aan bij te dragen, want vanavond gaat hij sowieso nog een keer langskomen. De Kink prijzengeit. Deze week tickets in de back voor Kink Presents Placebo. Oh, dat is te gek, hè? Als je daar nou eens bij kan zijn. Nou, vanavond kans. Sowieso. Ook hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Vandaag groot gitaargeweld van Lambrini Girls. Sowieso een band die niet bepaald rustig aandoet. Dus als je van lekker bouncen en springen en headbangen houdt, dan 8:10, dan moet je er sowieso bij zijn. Maar dan hoor je dus The Daily Drop, de nieuwe single van Lambrini Girls. Ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Maar eerst heb ik je op nodig met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. Eels.
0: Elke week dan stellen jij en de medekinkers namelijk de ultieme playlist samen als het gaat om de groten der groten in de alternative rock. Elke week een andere icon, elke dag een nieuwe categorie. Nou, dan begint die plaat gewoon al te lopen. Dat is niet zo handig. Deze week gaat het om deze band. Eels heb ik het dan over in dit geval. En ik bedoel, we kunnen het net zo goed Mr. E noemen of E, maar het gaat in ieder geval om Eels. En ja, hoe bepaal je dan het beste van het beste van deze band? Hoe bepaal je de crème de la crème? Nou, door middel van verschillende categorieën. Elke avond krijg je van mij zo'n categorie aan jou om hem in te vullen via de Kink App. Zo simpel kan het zijn. En vanavond, ja, het zou het zomaar kunnen worden. Mr. E's Beautiful Blues. Maar misschien ook niet. Het ligt helemaal in jouw handen. Vanavond ben ik namelijk op zoek naar de beste meezinger van Eels. Welke is dat? Want het is een track die het meeste wordt meegeblaird tijdens een optreden van E. Of Mr. E. Of de Eels. Wat is een song die jij helemaal van vooraf aan kent? Welke plaat echoot nog na als ze er zijn geweest? Laat het maar weten via de Kink. Wat is volgens jou de beste meezinger van Eels? Gooi je hem zometeen in de Kink Icon Essentials? Zou zomaar Mr. E's Beautiful Blues kunnen zijn of wat anders. Nou, het is helemaal aan jou. Isaac Rune op Kink. Dit is Young Hearts. Wait.

0: De avondshow van Kink. Jorde Higby met Something.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week ga ik samen met jou en de medekinker op zoek naar de crème de la crème van Eels. De meest essentiële platen die de band, eigenlijk E, Mr. E, gemaakt heeft. Ik help je er wel een klein handje bij door je elke avond een categorie te geven aan jou om die in te vullen via de Kink app. Nou, het is maandag. Elke week beginnen we met de beste meezinger van elke grote Kink-icon. Een plaat die je dus zonder enige moeite mee kan zingen, die je heerlijk vindt om mee te blaren. Het lijkt me altijd te leuk om mee te beginnen. En dat zie ik ook wel in de Kink-app. Novocaine for the Soul komt een paar keer binnen als suggestie voor de beste meezinger. Jan komt aan de andere mee en Sharon ook. Dank je wel daarvoor. Saturday Morning wordt hier nog door Christian gesuggesteerd via de Kink-app. Waarvoor ook, dank je wel. Maar er is één plaat, die schiet daar echt zo met kop en schouders bovenuit. Snap ik ook wel. Ruud, Daphne, Matthijs, Connie. En ook Niek, die hebben ervoor gezorgd dat dit de allerbeste meezinger is. Niek, die zegt erover in de Kink-app: Mr. E's Beautiful Blues.
2: You're goddamn right.
1: Kink Icon Essentials. Eels.

0: Eels en Mr. E's Beautiful Blues, you're goddamn right dat dit de beste meezinger is. Althans volgens jou en de medekinker dan van Eels. Morgen een nieuwe categorie in de Kink Icon Essentials. Dan de zoektocht naar het meest ondergewaardeerde nummer van Eels. Als er nu al eentje in je kop boven komt, stuur hem alvast door via de Kink-app. Noteer ik hem alvast voor morgen. Zometeen hier op jouw Alternative Rock Radio van Thames DC. Die ijzersterke nieuwe single Marianne hoor je. En ook The Cooks komt eraan. Kink.
1: 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning. Scherpe gitaren. En songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. Kink presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app. Kink.
2: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
5: Fans van Voordeel.

0: meneer.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje!
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

Ze schrijven met z'n tweeën, maar ze treden vaak op met z'n drieën. Maar goed, die drummer die kan moeilijk ontbreken. Ik heb het hier over Lambrini Girls. Een paar maanden terug kwam deze single uit, Cult of Celebrity. Nou ja, over eigenlijk, de titel zegt het al een beetje al... over hoe mensen zich vaak als een soort cult verzamelen omtrent beroemdheden. Beetje maatschappelijk getint, maar vooral keiharde punkmuziek uit Groot-Brittannië. We hebben vandaag een nieuw album aangekondigd en... er is een nieuwe single. En die gaat een tikkie harder dan Cult of Celebrity. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe Lambrini Girls. Die hoor je over een paar minuten. Naar de President of the United States of America. Hier is Lamp.

The President of the United States of America. Lamp hoorde je hier in de avondshow. Daily Drop. Van Kink. En elke maandag tot en met vrijdagavond, als het 7:50 is geweest, kan ik je sowieso garanderen dat je iets nieuws hoort. Want dan hoor je de belangrijkste release van de dag. De Daily Drop. In januari dan verschijnt het tweede album van Lambrini Girls. No Refunds, zo gaat de tweede plaat heten. En daarna, Lambrini Girls, dat is een naam die je wellicht al her en der op showcase festivals hebt gezien. Op een affiche wellicht. Als je ze live hebt gezien, is dat helemaal een plus. Ze waren ook te vinden op Pukkelpop bijvoorbeeld. Nou ja, oftewel, het gaat ontzettend goed met dit duo. Wat dan, als ze live zijn, dan spelen ze met een voltallige band. Althans, dan is er sowieso een drummer bij. En ja, wat maken ze? Gewoon keiharde, ongegeneerde, keiharde gitaar-punkmuziek. En daar gaat de toon van de platen, die gaan er ook over. De nieuwe single, die heet Bang Bang Bang. En het gaat over dat iemand tegelijkertijd als een soort, ja, christelijk fantastisch figuur kan worden neergezet. Maar tegelijkertijd ook als de duivel. Dat klinkt wel als mensen die veel macht hebben. Die worden natuurlijk aan de ene kant op handen gedragen. En aan de andere kant zijn er ook mensen die willen mensen met macht zo snel mogelijk uit de weg hebben. Ja, goed. Ik aan de ene kant op handen gedragen. En aan de andere kant zijn er ook mensen die willen mensen met macht zo snel mogelijk uit de weg hebben. Ja, goed. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van deze single in ieder geval. En als je zegt...

De nieuwe single van Lambrini Girls is juist hier op Kink. Bang, bang, bang. Moet wel lachen om Romke, die laat van zich horen via de Kink. En die zegt, ik vind Lambrini Girls op de voorhand al stom. Omdat ik ze vorig jaar op Douwpop heb gemist. Puntje, puntje, puntje, puntje. Ja, maar wie zijn schuld is dat dan, Romke? Weet je wel? Nou, oké, voor hetzelfde geld had je een lekker band of zo. Dat kan gebeuren. Goed, Bang, Bang, Bang, de nieuwe single van Lambrini Girls is juist als Daily Drop. En ik ben heel erg benieuwd, wat vind je ervan? Wat is jouw feedback op de Daily Drop van vandaag? Laat het weten via de Kink-app. Moet ik het vaker draaien of niet? Rammstein nu op Kink.

Rammstein. Komen in november met een live album. Dus als je Rammstein, nou ja, als je Rammstein live wil horen, dan zijn er al allerlei live registraties. Maar een nieuwe live registratie komt eraan. Dus voor fans is dat natuurlijk helemaal fantastisch. En voor Amerika van Rammstein hoorde je hier op Kink de nieuwe single van Lambrini Girls.

0: Daily Drop. Daily Drop feedback.
1: Het is ongegeneerde punk uit Groot-Brittannië. Een nieuwe single van Lamborghini Girls heet Bang, Bang, Bang. En het is een knaller, althans, dat vind ik. Maar ja, ik vind het heel erg tof dit. Maar wat ik vind, dat is één ding. Wat jij vindt is nog belangrijker, want anders heeft het geen zin om het nog een keer aan je te laten horen hier op Kink. Want Lamborghini Girls is dus de Daily Drop van vandaag. De belangrijkste release van de dag. Romke die stuurde eerder al, ik vind Lamborghini Girls op de voorhand stom omdat ik ze vorig jaar op Douwpop heb gemist. Oeps. Maar die zegt, die heeft een vervolgbericht gestuurd. Die zegt, kak, misschien toch wel weer een geweldig nummer. Hilbert die zegt, vaker graag, zodat ik de tekst goed ken. 6 mei, dan zie ik ze in de Melkweg. Nou, dat is te gek. Dennis die zegt ook, zo, lekkere plaat hoor van Lamborghini Girls. Mag vaker gedraaid worden. Co die zegt via de Kinkcap, gewoon heel hard rechtdoor. Over een maand ken ik het nummer wellicht, of ben ik het nummer wellicht alweer vergeten. Maar als ik het hier op Kink hoor, of het mijn oren inknalt, dan heb ik het leuk. Nou, dat is goed nieuws. Klinkt wel lekker, mag je vaker draaien. Dat zegt Marieke, sorry, via de Kinkcap. Er is nog een discussie erover in de auto, dat krijg ik hier binnen. 1-1 staat er momenteel. Oké. Meer Lamborghini Girls op Kink, dat zegt Aniek via de Kinkcap. Lekker, lekker, lekker. Peter die zegt ook, Lamborghini Girls mag vaker op Kink. Jorn vindt dat ook. Lamborghini Girls moet je sowieso vaker draaien. Live ook echt een geweldig feestje. Ja, ik heb ze een paar jaar geleden live gezien. Alleen ja, waar? Ik had waarschijnlijk te veel bier op, dat wel. Maar echt helemaal te gek. Oké, goede feedback dus.

0: en Sam Fender samen met Olivia Dean in de avondshow van Kink. Met zometeen hierna het aanpenius van 8 uur. Onder andere Beastie Boys, ook muziek van Evanescence. En ik vertel je waarom je de 27e van oktober, dus volgende maand, waarom je die datum even keihard moet omcirkelen in je kalender. Kink.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
3: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand.
2: Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste drie maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugssmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. En journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agenten in de weg liep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen, dan 17 tot 21 graden.

0: Evanescence, My Immortal in de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. Eerder vanavond vroeg ik aan je van goh, 27 oktober, omcirkel die datum even in je agenda. Misschien dat je nog steeds afvraagt, ja maar Jim, waarom? Nou, hierom.
1: Deze week op Kink, tickets voor Kink Presents Placebo.
0: En als je dan toch wel een datum aan het omcirkelen bent, zet dan ook meteen zo'n tag erbij, weet je al, locatie. Ziggo Dome Amsterdam. Want dan is Placebo, onder andere in Nederland, maar dan specifiek daar in de Ziggo Dome, dan gaan ze het 30-jarig bestaan van de band gaan ze vieren. En dat gaan ze op een hele goede, toffe manier doen, ongetwijfeld. Deze hele week op Kink maak je dus kans op tickets voor dat te gekke concert. En hoe kom je aan tickets? Nou, de Kink-prijzigheid die zat een weekje vast in zijn hockey. En toch wel weer tijd om hem zo nu en dan even vrij te laten. Ik heb al wat gebonk gehoord uit dat hok. Dus zometeen dan hoor je de prijzigheid blaren of mekkeren. En zodra dat het geval is, moet je een bericht sturen via de Kink-app. En dan kan het zomaar zijn dat er 2 tickets voor Kink Presents Placebo 27 oktober in de Ziggo Dome voor jou zijn. Dus hoor je de prijzigheid, bericht sturen met de Kink-app. Zometeen ook onder andere muziek van Youngblood, The Funeral. En dit is de nieuwe single van Neve Ella. Later dit jaar komt ze met haar debuutalbum. Daar staat deze ook op. Romance is a desert. Je denkt misschien, oh, dat klinkt niet goed. Er zal wel niet heel veel gebeuren als het gaat om romantiek. Maar het is juist het tegenovergestelde. Neve Ella heeft juist de liefde gevonden. Waardoor alles nog aanvoelt als een Fata Morgana. En je op hetzelfde moment ook een beetje verdwaald bent. De nieuwe van Neve Ella hoor je nu op Kink.

0: Het is 10 over 10. Nou ja, het is eerder 9:10.
1: En deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Placebo.
0: En niet alleen hoorde je Royal Blood, ook Youngblood. En de Kink Prijzigheid is langs geweest. En ik heb Wouter aan de telefoon. Wouter, goeie avond. Ja, het is misschien een beetje een gekke vraag. Maar een jaar of 4 geleden toen is jouw zoontje geboren. Althans, dat liet je weten via de Kink app. En wat dacht je toen je voor het eerst dan je zoontje zeg maar echt zag?
2: Ja, prachtig.
0: En had je toen ook al een naam in gedachten?
2: Ja, daar waren we al een tijdje over bezig. Ja, hij heeft eigenlijk 3 namen zelfs, maar...
0: Maar jij dacht natuurlijk...
2: Beautiful Jane!
0: Hey Wouter, jij wil heel graag naar Kink Presents Placebo.
2: Ja, lijkt me gaaf. Ja, zeker.
0: Hij is denk ik dan nog niet oud genoeg om mee te gaan, hè? Of heb je daar, denk je gewoon zo'n, zeg maar zo'n... hoe noem je dat? Zo'n noise-canceling koptelefoon op en gaan?
2: Ja, zou het kunnen? Ja, ik weet niet hoor.
0: Maar je kan in ieder geval een oppas regelen voor Beautiful James.
2: Oh, dat komt wel goed. Dat komt wel goed.
0: Nou, dan kan ik je bij deze feliciteren. Jij gaat naar Kink Presents Placebo.
2: Dankjewel. Wauw. Kikken.

0: Aerosmith met Dream On in de avondshow van Kink. Ja, als je tickets wil winnen voor Kink Present Placebo, klinkt dan ook wel in kaart om dat te zeggen. Blijf lekker dreumen. Nee, maar deze week maak je daadwerkelijk kans op tickets voor Kink Present Placebo 27 oktober. In de Ziggo Dome net 2 tickets weggegeven aan Wouter. De hele week komt de Kink Prijzenrijd nog langs. En als je nog een extra kans wil pakken om die tickets te krijgen, waarom niet? Volg even Kink op Instagram. Op @kink.nl. En .nl moet je wel even helemaal volledig uitschrijven. Daar maak je ook kans, als je althans iets over pilletjes weet. Klinkt meteen heel verdacht, maar het is wel echt zo. Check dat even. Instagram, @kink.nl dus. Zometeen hier, onder andere Weezer en ook Bleu komt eraan.
1: Kink. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
2: Welkoop.
3: Weet wat te doen.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Kink. Dit is het station van Stone Temple.

Het kan soms heel erg gek lopen. You're the Weezer, we might as well be strangers in de avondshow van Kink. Ik heb iets meer dan een maand geleden, nou anderhalve maand geleden inmiddels, heb ik mijn eerste tatoeage laten zetten. Dat is een idee, daar zat ik al echt ontzettend lang mee. Uiteindelijk is het een halve maand tambourijn is het geworden. Waarom? Nou ja, ik hou van muziek. Ik wilde iets met muziek. Het staat op mijn linkerbovenarm, staat hier tattoo. Wat ik al zei, heel lang over nagedacht en uiteindelijk dan toch maar gezet. Ook omdat ik nogal dol ben op Oasis. Nou, uiteindelijk ik die tatoeage aan mijn collega's laten zien. Ga ik in diezelfde week ga ik met Michiel Veenstra even een hapje eten. Haalt hij uit zijn zak even de eerste dingen die hij zegt. Dus kijk eens, ik ben langs de tattoo shop gegaan. Ja, weet je, als jij gaat, dan moet ik ook. En hij is lekker op dreef, want niet alleen maar heeft Michiel Veenstra zijn eerste tatoeage laten zetten. Er komt er dus gewoon nog eentje aan, samen met een van de leden van Weezer. Dat verhaal check je via kink.nl. Audioslave nu, dit is...

fijn is eventjes te kijken. Waar deze plaat vorig jaar ook alweer op eindigde. In de Kink 1500. De lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. 179 voor Blauwtsoen Promises of No Man's Land. Ja, ik vind dit dus echt inderdaad zo'n te gekke plaat. Die gewoon hoort in het beste van het allerbeste wat mij betreft. Ik ben benieuwd hoe hoog die dit jaar gaat eindigen. Maar hopelijk minstens net zo hoog.

0: Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. 15 februari, dan zijn ze in Nederland. Voor een te gekke King Present Show in Avas Live. En ja, goed, als je dat dan hebt gehoord, dan denk je inderdaad, oh, daar wil ik heen. Dat kan dus. Hey, het is bijna 9 uur, dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen, dan ben ik er weer, vanaf 6 uur 's avonds. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dan is de tweede categorie aan de beurt, de Kink Icon Essentials van Eels. Dan op zoek naar het meest ondergewaardeerde nummer van de band. En morgen ook kans op kaarten. Nou maak je de hele week al op Kink kans op kaarten voor Kink Percent Placebo met de prijzigheid. Maar morgen in de avondshow kans op iets anders. Namelijk kans op tickets voor het festival Come As You Are. Dat is op 2 oktober. In de F&A in Eindhoven en daar onder andere Fiep, maar ook Republica, Afghan Wigs en nog veel meer. Daar wil je bij zijn, dus zorg ervoor dat je morgen die tickets grijpt. En zometeen, na het ANP-nieuws van 9 uur, de fijnste alternative rock, want dat hoor je hier 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zometeen onder andere The Naked and Famous en ook die Offspring. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingschuld open te hebben staan. Het ging om €100.000 aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. En de Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden.
14: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint.
10: Boost yourself.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited abonnement.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met 2 kinderen die 2 keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. En dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis. Pakken.
9: King. Dit is het station van...

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Oh, yeah.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan, terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagde het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde, vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen. Al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21.